0: Het is een heldere nacht en het koelt af naar een graad of 15. De dag begint zonnig, maar in de loop van de avond kunnen er een paar buien vallen. Het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de band. En toen kwamen ineens dat mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In Apeldoorn is afgelopen avond een onaangekondigd protest van boeren geweest. Meer dan 100 trekkers reden toeterend door de straten. Even daarvoor reden de trekkers in een kolonne over de A50 en de A1... waarbij ze begeleiding kregen van de politie. De gemeente wist van niks. Nederland wordt op social media regelmatig aangeprezen als paradijs voor asielzoekers, meldt de Telegraaf. Zo zijn er influencers uit Jemen, Soedan of Palestijnse gebieden die laten zien hoe goed het leven hier is. Ook gaat er veel desinformatie rond, bijvoorbeeld dat de kans heel groot is dat je asielaanvraag wordt goedgekeurd. Kaskwekers in het Westland willen rioolwater gebruiken om hun planten te besproeien, nu ze vanwege de droogte geen slootwater meer op mogen pompen, meldt Nieuwsuur. Een belangengroep zegt dat er een grote strop dreigt voor de glastuinbouw. Het waterschap zegt dat rioolwater niet schoon genoeg is, ook niet als het gezuiverd is. En bij een brand in het Brabantse Almkerk zijn 8 campers verloren gegaan, meldt de regionale omroep. Het vuur woedde in een camperstalling. De rookwolk was in de verre omtrek te zien. De brand is inmiddels onder controle, de oorzaak is niet bekend. Het weer dan nog van Weer Online. Het is een heldere nacht en het koelt af naar een graad of 15. De dag begint zonnig, maar in de loop van de avond kunnen er een paar buien vallen. Het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM, in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Voetbalbobo Gianni Infantino blijft aan als baas van de FIFA. Er was de hele dag crisisoverleg over zijn plannen om aandelen voor het WK voetbal te verkopen. Daar bood de FIFA in een verklaring hun excuses voor aan. In de verklaring staat ook dat het volledige bestuur van de FIFA achter Infantino blijft staan. Een Mexicaanse influencer is tijdens een livestream op social media doodgeschoten. Hij stond met twee anderen bij een fastfoodrestaurant toen twee mannen op een motor het vuur op hem openden. De president van Mexico zegt dat er onderzoek wordt gedaan naar de schietpartij. Mogelijk is er een link tussen zijn video's en een criminele organisatie. Een AI-model van Meta, het bedrijf achter Facebook en Instagram, heeft bij een test een ander bedrijf gehackt. Het model maakte onbedoeld verbinding met het internet. Het is niet voor het eerst dat AI-modellen bedrijven hacken. Het gebeurde de afgelopen tijd ook al met modellen van OpenAI en Anthropic. En tennisser Botik van de Zandschulp heeft op het Masters toernooi van Montreal voor een stunt gezorgd. Hij versloeg de Rus Daniel Medvedev, de nummer 6 van de wereld. Er waren maar 2 sets voor nodig. Eerder op de avond versloeg Tellen Griekspoor ook al de als eerste geplaatste Alexander Zverev in 3 sets. Het weer dan nog van Weer Online. De dag begint vrij zonnig, maar later neemt vanuit het noorden de bewolking toe. 'S Avonds kunnen er een paar buien vallen. Het wordt van west naar oost 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM, in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De Nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Bij een kinderdagverblijf in Amsterdam-West is gisternacht voor de tweede keer in een week een explosief afgegaan. Burgemeester Halsema heeft daar daarom met spoedcamera's neer laten zetten, meldt AT5. Na de tweede knal zijn er 2 minderjarige verdachten opgepakt. Het kinderdagverblijf blijft wel gewoon open. Op 1 op de 6 officiële zwemlocaties wordt gewaarschuwd voor de waterkwaliteit. Er geldt er een negatief zwemadvies of een waarschuwing voor bijvoorbeeld vervuild water of blauwalg. Door het warme weer gaat de waterkwaliteit snel achteruit. Bacteriën kunnen zich dan makkelijk vermenigvuldigen. TikTok heeft het account van de Amerikaanse roddelblogger Perez Hilton offline gehaald. Hij plaatste een livestream hoe hij zichzelf aan het verwonden was en onder het bloed zat. Zijn familie bevestigt dat hij in het ziekenhuis ligt. Door een menselijke fout werd de livestream pas na een kwartier uit de lucht gehaald. En er rijden weer treinen tussen Boksmeer en Venray. Het treinverkeer lag daar 3 dagen stil vanwege de grote bosbrand bij Oostrum. Reizigers tussen Boksmeer en Nijmegen moeten nog wel reizen met een vervangende bus. Daar zijn al de hele week werkzaamheden aan het spoor. Het weer dan nog van Weer Online. De dag begint vrij zonnig, maar later neemt vanuit het noorden de bewolking toe. 'S Avonds kunnen er een paar buien vallen. Het wordt van west naar oost 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doe ze dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?

0: twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De volledige top van Wereldvoetbalbond FIFA staat achter voorzitter Gianni Infantino. Hij treedt daarom niet af. Er was gisteren de hele dag crisisoverleg in Marokko over de ontstane ophef rond Infantino. Hij kondigde plannen aan om het WK voetbal commerciëler te maken, maar trok die later weer in. In Apeldoorn is gisteravond een onaangekondigd protest van boeren geweest. Meer dan 100 trekkers reden toeterend door de straten. Even daarvoor reden de trekkers in een kolonne over de A50 en de A1... waarbij ze begeleiding kregen van de politie. De gemeente wist van niks. In de Bergse Maas bij Waspik is een man verdronken, meldt Omroep Brabant. Hij sprong met een paar anderen in het water nadat zijn boot was stilgevallen, maar kwam niet meer boven. Na een urenlange zoektocht werd zijn lichaam gevonden. De andere opvarenden zijn omgedeerd. En de Nederlandse tennissers hebben voor een stunt gezorgd op het ATP-toernooi van Montreal. Talon Griekspoor won in 3 sets van de als eerste geplaatste Alexander Zverev. En Botik van der Zandschulp had maar 2 sets nodig om de Rus Daniel Medvedev naar huis te sturen. Het weer van Weer Online. De dag begint vrij zonnig, later vanuit het noorden meer bewolking. Vanavond kunnen er ook een paar buien vallen. Het wordt 20 tot 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
2: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
1: Discussie.
3: Discussie gesloten, lijkt me.
4: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
3: Nee, die vetbike kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
4: Oh, is dat zo?
3: Jazeker.
4: Oh,
3: ja.
1: En Twentse cultuur.
5: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
1: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
6: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
7: Zoek je al tijden dat ene motoronderdeel? Aanstaande zondag is er naast de reguliere markt ook een bromfiets- en onderdelenmarkt in Weerselo. Vanaf 12 uur show en verkoop van bromfietsen, motoren en onderdelen. Vind je misschien net dat ene onderdeel? Kom je met een bromfiets, heb je zelfs gratis entree. Weerselozemarkt.nl.
8: Oh nee, alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
9: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
1: Twente FM, nieuws.
10: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. De grenscontroles waar de Duitsers 2 jaar geleden mee kwamen zijn volgens de Telegraaf een botsmagneet. De controles leiden tot files en automobilisten die ze te laat in de gaten hebben knallen er bovenop. Met name op de A1 en de A12 loopt het de spuigaten uit. Daar is het aantal ongelukken verviervoudigd. Nu de natuurbrand bij Venray onder controle is, rijden er weer treinen tussen Boksmeer en Venray. Dat lag een paar dagen plat en daarom zette Arriva bussen in. De noodverordening die Venray eergisteren instelde blijft in elk geval tot 10 uur van kracht. De maatregel moet ervoor zorgen dat hulpdiensten makkelijk bij de brand kunnen. De FIFA blijft achter voorzitter Infantino staan, bleek gisteravond bij een topoverleg in Marokko. De top van de FIFA kwam bij elkaar om te praten over de ophef rond Infantino na zijn omstreden WK-plannen. Er is besproken wat er fout ging en er zijn excuses gemaakt, maar veel landen vertrouwen Infantino niet meer. En tennisser Botik van de Zandschulp won vannacht verrassend van Daniel Medvedev op het Masters-toernooi van Montreal. Het was al na 2 sets voorbij, doordat Medvedev er een foutenfestival van maakte. 5 jaar geleden won hij het toernooi nog. Vannacht stuurde ook Talon Griekspoor een topper naar huis, de Duitser Alexander Zverev. Het weer van Weer Online. Vandaag veel zon, later vandaag komt er meer bewolking en aan het eind van de middag kan het in het noorden gaan regenen. Het wordt 20 tot 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker.

Goedemorgen Twente. Het is donderdag 6 augustus. Fijn dat je erbij bent. Fijn dat je al wakker bent. En dat je de radio al hebt aangezet op Twente FM. Dit is Twente wordt wakker. En hopelijk geloof je niet alles altijd maar wat je hoort. Want nou, de geruchten hebben we net wel gehad. En met Rumors van de Timex Social Club. Wat een lekker liedje is dat om zo de dag mee te beginnen. Hey, en de komende uren maken we het hier liever gewoon wat gezelliger. In plaats van al dat geroddel. Ik heb muziek voor je. Met weer, het nieuws uit de regio. En alles wat je nodig hebt om lekker aan deze donderdagochtend te beginnen. Dus of je nou onderweg bent naar je werk, nog aan de ontbijttafel zit, of misschien al lekker aan de slag bent. Welkom bij Twente wordt wakker. We gaan meteen even door om goed wakker te dansen. Ja, dit is Magnetic met de Van de Bouwsa. MUZIEK

0: do.
1: Nou, Janice, ik hou ook van jouw lachje, hoor. Echt waar. Dat had je een lieve glimlach vroeger. I love your smile, hoorde je, van Janice. Ja, lekker, hè? Ja, dit is echt zo'n liedje. Nou, volgens mij komt hij uit 92 of zo, 93. Ik weet niet precies, maar die heb ik gewoon gekocht, hè, op cassette-singeltje. Ja, die heb ik allemaal niet meer, die cassette-singeltjes. Die zijn op een magische manier verdwenen in de prullenbak, denk ik. Maar nee, dat vond ik echt tof. Ik had best wel veel cassette-singeltjes vroeger. Ik kocht best veel. Ja, moet ik wel zeggen. Hey, en daarover gesproken, tegenwoordig koop ik ook weer muziek. Dat is iets wat heel lang uit mijn systeem is geweest. Maar sinds een maandje of 9, 8, 9... heb ik weer mijn muziekliefde ontdekt. Heb ik weer ontdekt dat het heel fijn is om op een bankje te hangen met goed geluid en dan lekker muziek te luisteren van een vinylplaatje of gewoon van een cd'tje. Hartstikke lekker is dat. Maar ik vind het ook nog steeds lekker dat als ik op de fiets zit, dat ik dan mijn streamingdienst heb. En dan zet ik een playlistje op die mij dan een beetje doet verrassen af en toe. Deze keer, gisteren, zat ik op de fiets. Ik was gewoon even een rondje aan het fietsen van Borne naar Almelo en terug naar Borne. En toen zat ik op die fiets en toen hoorde ik een liedje. Die had ik echt, nou, misschien ook al 10 jaar niet meer gehoord. En toen dacht ik, oh, die is lekker. Oh, ook fijn voor in de ochtendshow. Gewoon even op te starten met elkaar. Ja, dus die draai ik nu voor jullie. Dit is Fink en Looking Too Closely.

Nothing Ever Hurt Like You, zo heet dit liedje van James Morrison. En daarvoor draaide ik die fijne plaats van Fink, hè? Looking Too Closely. Hey, tijd voor het weer. Na een warme woensdag doen we vandaag een klein stapje terug. Het wordt een prima zomerdag met flink wat ruimte voor de zon, afgewisseld met wat stapelwolken. De temperatuur loopt in Twente vanmiddag op naar zo'n 24, 11 tot 25 graden. En daarbij staat een zwakke tot matige west- tot noordwestenwind. Ook de dagen daarna houden we dit rustige zomerweer vast. Vrijdag en in het weekend wisselen zon en wolken elkaar af met temperaturen rond de 25 graden. Er is af en toe een kleine kans op een buitje, maar lange tijd lijkt het toch overwegend droog te blijven. Kortom, geen extreme hitte meer, maar wel heel erg aangenaam zomerweer.

0: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud. Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier

0: koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
1: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
2: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedemorgen. De politie heeft 4 nepagenten aangehouden. Die nepagenten hadden toegeslagen bij meerdere slachtoffers in Enschede en Lonneker. Met de smoes werden de slachtoffers thuis overrompeld, waarbij contant geld, sieraden en pinpassen zijn gestolen. O'Leary's opent dit jaar zijn eerste vestiging in Twente. De Zweedse keten komt in het pand van bioscoop Kinepolis, tegenover het stadion van FC Twente in Enschede. De zaak levert zo'n 30 nieuwe banen op. Op de begane grond van het bioscooppand in Enschede komen op een oppervlakte van 2500 vierkante meter onder meer een restaurant, een sportsbar met ongeveer 300 plaatsen, een groot terras, 10 bowlingbanen, karaoke en darts. En het wil maar niet natter worden in Twente. Waterschap Vechtstromen komt mogelijk met aanvullende maatregelen om water te besparen. Naast het verbod op oppervlaktewater te gebruiken voor bijvoorbeeld het besproeien van de tuin en het vaarverbod op het Twentekanaal, zijn verregaande verboden niet uitgesloten, zegt het waterschap. Je leest er meer over op 120.nl of twentefm.nl. En dan het weer voor Twente. Wolken en zon wisselen elkaar vandaag af en het wordt niet warmer dan 25 graden. Morgen verloopt ongeveer hetzelfde, met dan een graad of 23.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Twent wordt wakker met Bluff en het liedje Hier. En van een nummer dat je even laat stilstaan, gaan we nu juist weer even de weg op. Want pak die autosleutels er maar bij. Want Elak en Eva Max, die geven een bekende Twent classic een moderne draai.

bekende namen hoor. Actrice Michelle Gio, die wordt vandaag 64 jaar. Zij is bekend van de film Everything Everywhere All at Once. Daarmee won zij als eerste Aziatische vrouw de Oscar voor beste actrice. Ook M. Night Shyamalan. Ja, Shyamalan. Ik weet niet of je goed hoe je die naam uit moet spreken. Maar goed, hij is een hele bekende regisseur. Als je zijn naam ziet staan, dan denk je, oh ja, die ken ik wel. Ondanks dat jij het zo slecht uitspreekt, Michalter. Hij wordt 56 jaar en hij heeft onder andere The Sixth Sense bijvoorbeeld geregisseerd. En Signs en nou, dat soort films allemaal. In de sportwereld is het feest voor voormalig topwielrenner Alexander Vinokourov. Die Kazach die onder andere Luik Bastenaken Luik en de Vuelta heeft gewonnen. Die is vandaag 53 jaar geworden. En we sluiten muzikaal af, want ook Lucie Silvas is jarig. De Britse zangeres ken je van bijvoorbeeld Breathe In. Maar ook van het liedje wat ik nu ga draaien, What You're Made Of. Zij is vandaag 49 jaar oud geworden. Dus tijd om maar even dat liedje aan te zetten.

0: life.
1: It's my life. Bon Jovi hoor je bij Twente Holt Wakker op Twente FM. Goedemorgen, fijn dat je er bent. Mijn naam is Michel Otter en ik ben bij je omdat Wim er niet is. Nee, Wim die heeft deze week nog lekker vakantie. En dat betekent dat ik er nog 2 dagjes ben op donderdag en vrijdag. En daarna doe ik zelf even een kleine korte vakantie, als je dat goed vindt. Dus dat betekent ook dat ik het weekend er even niet ben. Nee, dat is wel even wennen, hè. Ja, ja, normaal ben ik er altijd op zaterdag en zondagmiddag. Ik laat eigenlijk bijna nooit verstek gaan. Maar dit weekend ga ik even lekker weg. Even naar een mooi huisje, super luxe, super echte, super luxe. Met alles erop en eraan. En ja, super lekker man, heel veel zin in. Maar ik heb ook nog wel zin om even dit programmaatje af te maken. En ook om dat morgen nog even te doen. En dan stap ik daarna in de auto naar het prachtige huisje. Vind je dat goed? Ja, nou mooi. Hey, het is bijna 8 uur alweer. Hè? Ja, ik kan nog net 2 liedjes draaien, denk ik. Zometeen Queen, maar eerst Alex Warren. Dit is Fever Dream.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de band. En toen kwamen ineens de mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
6: Hou je huis cool, knippers, zonwering.
7: Ja, Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
6: Hou je huis cool. Knippers zonwering heeft een doel.
7: De schaduwmakers uit het oosten.
8: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
9: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
10: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
9: Klinkt goed.
10: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
11: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Op wegen naar de grens waar Duitsland controles heeft ingesteld is het aantal ongelukken explosief gestegen, schrijft de Telegraaf. Op de A1 en de A12 waren vorig jaar 4 keer meer ongevallen dan voor de grenscontroles. Die veroorzaken files waardoor auto's in de remmen moeten. En niet iedereen heeft dat op tijd in de gaten. De brandweer heeft de hele nacht controles uitgevoerd in het natuurgebied bij Venray, waar de afgelopen dagen brand was. Die brand is dan wel onder controle, maar de veiligheidsregio waarschuwt voor stankoverlast. Het gebied blijft de komende uren nog wel afgesloten, zodat hulpdiensten de ruimte hebben hun werk te doen. In het centrum van Vlaardingen is vannacht voor de zoveelste keer een explosie geweest bij een kapperszaak, meldt Rijnmond. Meerdere ruiten zijn kapot en binnen is het een grote ravage. Na de laatste keer moest de kapper ook 2 weken dicht van de burgemeester. En in Marokko is topoverleg geweest over de omstreden WK-plannen van FIFA-baas Infantino. Er is uitgebreid besproken wat er fout ging, er zijn excuses aangeboden en er is beloofd dat het niet nog een keer gebeurt. Toch willen veel landen dat Infantino opstapt, maar hij mag blijven. Bij de FIFA zelf staat iedereen nog steeds achter hem. Het weer van Weer Online. Vandaag veel zon, later vandaag komt er meer bewolking en aan het eind van de middag kan het in het noorden gaan regenen. Het wordt 20 tot 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker.

Fijn dat je er bent op deze donderdag 6 augustus 2026. Ik heb fijne muziek voor je nu. Van Cameron Whitcomb. Sorry. Ik doe het voor het eerst. Van Cameron Whitcomb. Dit is Kingdom of

Inmiddels heet het liedje van Maren Morris samen met Gray en Zed. Of andersom, in welke volgorde, dat maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Nee, het is Twente FM, Twente wordt wakker. Goedemorgen. Welkom dat je er bent. Het is 7:15 bijna. En ben altijd wel trots op onze eigen lijst hier op Twente FM. Elk jaar, aan het einde van het jaar, dan zenden wij de onmeunige 999 uit. Dat is echt een super toffe lijst die jij samenstelt. En ik had in het verleden altijd een programma-onderdeel in mijn andere programma die ik had. Dat was dan op 1 Twente Enschede. Dat is allemaal tegenwoordig Twente FM. Het is allemaal één geworden. Maar op 1 Twente Enschede had ik op zaterdagavond een programma. Otter in het Wild heette dat programma. Superleuk programma. Daar had ik het onmeunige 999 stemadvies. Dan draaide ik elke week even een liedje waarvan ik dacht, nou, die mag ook wel in die lijst. Hè, die mis ik nog in de lijst, maar die mag er wel in. Nou, dit is er ook één van. Hij begint al te zingen. Ja, matig bedacht, Michotte dit. Ja, het was leuk, idee was leuk om er naartoe te praten, maar moet je het liedje beter kennen. Maar dit liedje mag voor mij ook in de onmeunige 999. Nothing But Thieves.

0: daar zit? Wie denk je dat daar zit? Wie denk je dat daar zit?
1: Michel Otter.
0: Ja! Zegt hij dat?

Nou, dan krijg je toch zin in vakantie, of niet? Gelukkig is het dat nog voor veel mensen. Fiesta de la Tomelonenaal van de Sun Club. Ja joh, geen idee wat ze zeggen. Hey, goedemorgen, het is donderdag 6 augustus. Het is lekker weer vandaag hoor. Graadje op 25 wordt het. En staat de zwakke tot matige west- tot noordwestenwind. Maar het blijft ook gewoon droog. En ook het weekend vanaf morgen dus. Ah, een beetje hetzelfde weerbeeld. Graadje op 24, 25. Heel misschien een kleine kans op een buitje. Maar in principe lijkt het overwegend droog te blijven. Kortom, het wordt heerlijk weer het weekend. Ik zou lekker veel buiten zijn als ik jou was. Ja man, hey, fijne muziek nu van Meteor en Hannah May. Dit is Wat wil je van mij?

0: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
1: Want we will live in the brewery.
0: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedemorgen. De politie heeft 4 nepagenten aangehouden. Die nepagenten hadden toegeslagen bij meerdere slachtoffers in Enschede en Lonneker. Met de smoes werden de slachtoffers thuis overrompeld, waarbij contant geld, sieraden en pinpassen zijn gestolen. O'Leary's opent dit jaar zijn eerste vestiging in Twente. De Zweedse keten komt in het pand van bioscoop Kinepolis, tegenover het stadion van FC Twente in Enschede. De zaak levert zo'n 30 nieuwe banen op. Op de begane grond van het bioscooppand in Enschede komen op een oppervlakte van 2500 vierkante meter onder meer een restaurant, een sportsbar met ongeveer 300 plaatsen, een groot terras, 10 bowlingbanen, karaoke en darts. En het wil maar niet natter worden in Twente. Waterschap Vechtstromen komt mogelijk met aanvullende maatregelen om water te besparen. Naast het verbod op oppervlaktewater te gebruiken voor bijvoorbeeld het besproeien van de tuin en het vaarverbod op het Twentekanaal zijn verregaande verboden niet uitgesloten, zegt het waterschap. Je leest er meer over op 120.nl of twentefm.nl. En dan het weer voor Twente. Wolken en zon wisselen elkaar vandaag af en het wordt niet warmer dan 25 graden. Morgen verloopt ongeveer hetzelfde, met dan een graad of 23.

Met het liedje A Lover's Holiday hoor je bij Twente Wordt Wakker op Twente FM. Je hebt het misschien wel gemerkt. Het is weer raak de afgelopen dagen. De boeren die zijn weer aan het protesteren. En dat doen ze als van ouds. We kunnen de tijd van de coronaprotesten en zo. Ja, ze gaan weer de weg op met hun trekkers. Met de vlaggen op den kop. Ja, de Nederlandse vlag op de kop. Dan is het geen Nederlandse vlag meer, hè? Nee. Maar goed, dat maakt niet zoveel uit. Ze voeren actie tegen de stikstofplannen van het kabinet. Die plannen houden onder meer in dat er vanaf 2035 maximaal 2,6 koeien per hectare mogen worden gehouden. En dat de landbouwsector de uitstoot met 46% moet terugdringen. Nou, de boeren die zijn het daar niet mee eens. En we hebben ze al op de A35 gezien. En gisteren stonden ze, reden ze op de N737 tussen Oldenzaal in Deurningen. En dat is een drukke route wel, hè? De Vliegveldstraat in Deurningen. Het ging die kant op. Oh, sorry. Ik ben helemaal in de war. Ik dacht dat het vanaf de kant van Oldenzaal kwam, maar het kwam vanuit Enschede, denk ik. Maakt ook niet zoveel uit waar ze precies vandaan kwamen. Ze kwamen daar en ze blokkeerden de boel. Maar gelukkig de hulpdiensten en fietsers die konden zonder problemen passeren. En is het een goede zaak? Is het geen goede zaak? Ik heb geen idee. Ik heb er ook helemaal geen mening over. Want ik weet er veel te weinig aan vanaf. Ja, ik kan wel zeggen, het is niet haalbaar. Dus goed dat je protesteert. Maar ik weet het helemaal niet. Misschien is het wel haalbaar. En dan is het niet goed dat je protesteert. Ik weet het niet. Maar gelukkig ga ik ervan uit dat zij er wel wat vanaf weten. En dat ze niet voor niks daar staan te protesteren en de boel ophouden. Ja, daar ga ik voor het gemak even vanuit. Hè? Dat ze het gewoon goed weten. Ja. Hey, dit is Twente Wordt Wakker op Twente FM met nu Sabrina Carpenter en Tears.

Oh my god, it's happening. Ja, wat is er allemaal gebeurd dan, hè, eigenlijk? Ja, dat is een goede vraag. Die gaan we nu ook beantwoorden. Want 6 augustus heeft weer een paar bijzondere momenten opgeleverd in het verleden. In 1945 werd boven de Japanse stad Hiroshima de eerste atoombom in oorlogstijd afgeworpen. Nou, dat is nog steeds een gebeurtenis die de wereld voorgoed veranderde. En nog altijd wordt er herdacht natuurlijk, dat verschrikkelijke moment. Op sportgebied gaan we naar 2012. 6 augustus, tijdens de Olympische Spelen in Londen, sprintte Usain Bolt naar Olympisch goud op de 100 meter. In 9,63 seconden prolongeerde hij zijn titel en bevestigde hij opnieuw zijn status als de snelste man ter wereld. Op 6 augustus 1986 verscheen de film The Fly van David Cronenberg in de bioscoop. De science-fiction horrorfilm met Jeff Goldblum groeide uit tot een echte klassieker. En muzikaal gezien sluiten we even af in 1999. Want op 6 augustus stond Christina Aguilera met haar debuutalbum bovenaan de hitlijsten in de Verenigde Staten. En dat komt onder andere natuurlijk door deze dikke vette hit. Dit is Genie in a Bottle.

een lekker liedje, hè? Frida and I Know There's Something Going On. Daarvoor Christina Aguilera, Genie in a Bottle. Je luistert naar Twente FM. Twente wordt wakker, dat is het programma. Ik ben er in plaats van Wim. Mijn naam is Michel Otter. Wat fijn dat je er bent op deze donderdagochtend. Zometeen, na de klok van 9, doen we natuurlijk weer even een 6 op een rij. Kan ik daar nog iets voor je betekenen? Stuur maar een berichtje via de berichtenbox op twentefm.nl of via de 1Twente app. Dan kan ik dat voor je regelen.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat staat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Geen zin om te slepen met borrelspullen, maar wel trek in echt verse smaak? Bij 123 Daily bestel je marktverse, dagvers gebrande noten, notenmixen en mediterrane delicatessen zoals olijven en tapenades. Gewoon online. Zin in een borrelplank die meteen in de smaak valt? Proeven, combineren en genieten. Van ons familiebedrijf sinds 1970. Ga nu naar 123daily.nl.
4: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
5: Venegor Energiemanagement. Jarenlang pionier. Nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Venegor Energiemanagement. Of kijk op venegorweerselo.nl. Onderdeel van de Venegor Installatiegroep.
6: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
7: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Het is elke week wel een paar keer raak met ongelukken bij de Duitse grens, sinds er weer grenscontroles zijn, schrijft de Telegraaf. Op de A12 en de A1 is het aantal ongelukken met een verviervoudiging zelfs enorm over de kop gegaan. Nederland heeft het probleem aangekaart bij de Duitsers, maar die blijven stug doorgaan met grenscontroles. Het was vannacht voor de zoveelste keer raak met een explosie bij een kapperszaak in Vlaardingen, meldt Rijnmond. Na de vorige keer moest de zaak een paar weken dicht van de burgemeester. Er stond ook een tijd een beveiligingscamera, maar die zou pas zijn weggehaald. Bij eerdere aanslagen werden er ook leuzen op de muur gekalkt. De Russische luchtafweer heeft de afgelopen nacht meer dan 600 Oekraïense drones uit de lucht gehaald. De aanvallen waren in heel Rusland en het schiereiland de Krim, dat door de Russen wordt bezet. Er is een logistiek centrum van de Russische webwinkel Wildberries geraakt. Volgens Oekraïne ligt daar militair materieel opgeslagen. En vakbond CNV heeft besloten ook mee te doen met de landelijke staking bij het openbaar vervoer. Die is 9 september. De FNV had de staking vorige week al aangekondigd en het was de vraag of het CNV zou aansluiten. De bonden willen met de staking protesteren tegen de bezuinigingen op de uitkeringen. Het weer van Weer Online. Vandaag veel zon, later vandaag komt er meer bewolking en aan het eind van de middag kan het in het noorden gaan regenen. Het wordt 20 tot 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker. Michel Otter.
8: Yes, goedemorgen. Fijn dat je er bent. Twente wordt wakker op Twente FM. Met nu natuurlijk.
0: 6. Kentekenplaatjes. 6. Op een rij.
8: Ja, ja. We gaan even rustig starten deze ochtend. Ja, misschien ben je al lang bezig natuurlijk. Dat kan ook. Maar toch even rustig aan, niet al veel kletsen door die Michel Otter, maar gewoon lekker veel muziek. Oh, heerlijk is dat. En als ik nog iets voor je kan betekenen, stuur het maar door. Lukt het vandaag niet, dan lukt dat morgen wel. Ja toch? Ja, geen stress. Daar doe ik niet aan. Zometeen hoor je Jonas Blue en Maliv en Edge of Desire. Maar eerst even het liedje van Baby D, die ik... neem hem maar niet te letterlijk. Nee, doe dat maar niet. Let me be your fantasy.

En dat was hem weer. Zes op een rij voor deze donderdagochtend. Heerlijk jongens. Baker Street hoor je. Van Gary Rafferty. Daarvoor ook nog 3-2-1 van Bente. Burning Heart van Survivor. Is There Something I Should Know van Duran Duran. Ook nog Jonas Blue en Malief met Edge of Desire. En we begonnen met het liedje Let Me Be Your Fantasy van Baby D. Goedemorgen. Het is donderdag 6 augustus vandaag. Wat een heerlijk dagje. 25 graden ongeveer, het zonnetje die schijnt regelmatig. Af en toe een wolkje die voorbij drijft, maar het blijft als het goed is wel droog. En morgen is het meer van hetzelfde. En eigenlijk het hele weekend wel. Ja, misschien dat het zaterdag nog wat warmer wordt, zie ik nu staan. Nou, we gaan het meemaken, toch? Hoe dan ook, de komende week lijkt het nog wel heerlijk zomerweer te blijven. Dus geniet ervan, jongens. Die laatste week van de vakantie. Ja, misschien moet je maandag alweer aan het werk. Dat kan, hè. De bouwvak is natuurlijk wel voorbij maandag. Maar de scholen die gaan nog een weekje door. Dus nou, mocht je nog een weekje vakantie hebben, geniet er dan volop van, zou ik zeggen. Hey, dikke classic nu uit de Zero's. Dit is Alanis Morissette en Hands Clean.

0: MKB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.

0: Dan onze almhutten voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
2: Goedemorgen. De politie heeft 4 nepagenten aangehouden. Die nepagenten hadden toegeslagen bij meerdere slachtoffers in Enschede en Lonneker. Met de smoes werden de slachtoffers thuis overrompeld, waarbij contant geld, sieraden en pinpassen zijn gestolen. O'Leary's opent dit jaar zijn eerste vestiging in Twente. De Zweedse keten komt in het pand van bioscoop Kinepolis, tegenover het stadion van FC Twente in Enschede. De zaak levert zo'n 30 nieuwe banen op. Op de begane grond van het bioscooppand in Enschede komen op een oppervlakte van 2500 vierkante meter onder meer een restaurant, een sportsbar met ongeveer 300 plaatsen, een groot terras, 10 bowlingbanen, karaoke en darts. En het wil maar niet natter worden in Twente. Waterschap Vechtstromen komt mogelijk met aanvullende maatregelen om water te besparen. Naast het verbod op oppervlaktewater te gebruiken voor bijvoorbeeld het besproeien van de tuin en het vaarverbod op het Twentekanaal zijn verregaande verboden niet uitgesloten, zegt het waterschap. Je leest er meer over op 120.nl of twentefm.nl. En dan het weer voor Twente. Wolken en zon wisselen elkaar vandaag af en het wordt niet warmer dan 25 graden. Morgen verloopt ongeveer hetzelfde, met dan een graad of 23.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat 3 kilometer file tussen Zevenaar en de Duitse grens. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk.

Goedenavond, wakker op Twente FM. Mijn naam is Michel Otter. Wat fijn dat je er bent op deze donderdagochtend, 6 augustus 2026. Ik zie nu een liedje staan in de playlist. Ik heb er niet zoveel zin in. Nee, ik zal hem even starten. Deze, die ken je wel toch? Still Into You van Surreal en Mary Jo. Maar ja, weet je, daar is eigenlijk een origineel van. En die is eigenlijk veel leuker. Dus die laat ik je veel liever horen. Ja. En die is van Paramore. En dan heet hij ook gewoon Still Into You. En die ga je dus nu horen bij Twente Wordt Wakker op Twente FM.

Oh, Paramore, Still Into You. Een heerlijk liedje over het gevoel dat de verliefdheid maar niet slijt. Hè? Ook na jaren nog steeds vlindertjes in je buik. En dan kijk je elkaar aan alsof het nog maar net begonnen is. Oh, dat is nog eens een mooi uitgangspunt voor een fijne liefde, toch? Heerlijk, jongens. En dan gaan we nu iets heel anders doen. The Dead Dance van Lady Gaga. Like

0: veel liefdesliedjes vandaag, hè?
1: Ja, we hadden al dat liedje van Paramore, Still Into You. En nu dan, You're My Favorite Waste of Time van Owen Paul. Heerlijk, jongens. Dit is nog eens fijn beginnen zo op de donderdagochtend. Zometeen hoor je Anne-Marie samen met Shania Twain. Dat liedje Unhealthy. Ja, als je nou zo geobsedeerd bent door de liefde, dan is dat misschien wel een klein beetje ongezond. Maar ja, ik weet ook niet alles, hè. Nee. Ik ben

Z&R, zo heet het liedje van Joel Corey en MNEK. En daarvoor ook nog Anne-Marie, samen met Shania Twain en Unhealthy. Het zit erop vandaag, de Otter Show. Ja, dat niet trouwens, nee, dat is helemaal niet begonnen. Nee, Twente wordt wakker, dat zit erop vandaag, ja. Zometeen na 10 uur is Mark er weer met uitzendkracht. Morgenochtend 7 uur meld ik mij weer met een nieuwe Twente wordt wakker. Dit is nog even Spanje en

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
8: Mooi hoofd hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Al ruim 2 jaar staan er lange files op de snelwegen naar de Duitse grens en daarin gebeuren ook vaak ongelukken. Het gaat zelfs meerdere keren per week mis en dat komt door de grenscontrole, schrijft de Telegraaf. De politiek vindt dat onwenselijk en heeft dat ook laten weten aan de Duitsers, maar die gaan gewoon door met de controles. Opnieuw is een kapper in het centrum van Vlaardingen doelwit geweest van een aanslag. Door een explosief ligt nu de voorkant van de zaak aan diggelen en binnen is het ook een puinhoop. In mei was het bij dezelfde kapper ook al raak, meldt Rijnmond. Voor de burgemeester reden de zaak 2 weken dicht te gooien. 2 Nederlanders zijn gisteren zwaar gewond geraakt bij een wandeling in de Oostenrijkse Alpen. Ze waren allebei op een andere plek hard gevallen en konden zelf alarm slaan. Maar door het slechte weer was het moeilijk om ze van de berg te halen. Uiteindelijk konden reddingshelikopters toch bij ze komen en zijn ze naar het ziekenhuis gebracht. En afgelopen nacht heeft Rusland het noordoosten van Oekraïne aangevallen. En daarbij zijn 3 doden gevallen. De slachtoffers zijn bewoners van 2 huizen die werden geraakt bij een bombardement. Oekraïne heeft ook weer aanvallen uitgevoerd. Volgens president Zelensky zijn 2 grote olieraffinaderijen getroffen. Het weer van Weer Online. Het is vrij zonnig en het wordt 20 tot 25 graden. Alleen in het noorden ontstaat steeds meer bewolking en kan er een bui vallen. En dat was het ANP-nieuws.
10: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. 3 kilometer file op de A12 vanuit Arnhem bij de Duitse grens. 20 minuten vertraging door de controles. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente.

Charles en Eddie. Ja, heel veel hits hebben ze niet gemaakt, maar deze heeft wel impact gemaakt. Would I Lie To You hoorde je vandaag aan het begin van deze aflevering van Duits en Kracht voor donderdag 6 augustus. 10 uur geweest, tot aan 1 uur, zoals elke door de weekse werkdag.

dat zijn van die samenwerkingen. Daar durf je geen weddenschap op af te sluiten. Maar het is er wel geweest. Tina Martin samen met Anouk. En voor je het weet. Eind van deze maand wordt het Marktplein in de binnenstad van Almelo weer omgetoverd tot één groot festivalterrein. 3 dagen lang zijn er op het podium verschillende artiesten te vinden. En natuurlijk veel vermaak voor alle leeftijden. 3-daagse evenement begint op donderdag 27 augustus met de Hollandse avond. De vrijdag staat in het teken van de 42e editie alweer van de profronde. Met de avond natuurlijk ook een feestelijke afsluiting met verschillende optredens. En zaterdag de 29e is er in de middag van alles wat te beleven voor de kinderen. En is er in de avond Boulevard Night.

0: retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutus? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutus.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzemine? Kom dan kijken. BRTT, omhoog nog grote voorraad. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, hoor een nieuw in.
3: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedemorgen. De politie heeft 4 nepagenten aangehouden. Die nepagenten hadden toegeslagen bij meerdere slachtoffers in Enschede en Lonneker. Met de smoes werden de slachtoffers thuis overrompeld, waarbij contant geld, sieraden en pinpassen zijn gestolen. O'Leary's opent dit jaar zijn eerste vestiging in Twente. De Zweedse keten komt in het pand van bioscoop Kinepolis, tegenover het stadion van FC Twente in Enschede. De zaak levert zo'n 30 nieuwe banen op. Op de begane grond van het bioscooppand in Enschede komen op een oppervlakte van 2500 vierkante meter onder meer een restaurant, een sportsbar met ongeveer 300 plaatsen, een groot terras, 10 bowlingbanen, karaoke en darts. En het wil maar niet natter worden in Twente. Waterschap Vechtstromen komt mogelijk met aanvullende maatregelen om water te besparen. Naast het verbod op oppervlaktewater te gebruiken voor bijvoorbeeld het besproeien van de tuin en het vaarverbod op het Twentekanaal zijn verregaande verboden niet uitgesloten, zegt het waterschap. Je leest er meer over op 120.nl of twentefm.nl. En dan het weer voor Twente. Wolken en zon wisselen elkaar vandaag af en het wordt niet warmer dan 25 graden. Morgen verloopt ongeveer hetzelfde, met dan een graad of 23.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A12 richting de Duitse grens heb je door grenscontroles vanaf Zevenaar een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl. Even rustig op gang komen. De dag is nog jong.

Speciaal voor alle dansers Michael Cimello en She's a Maniac. Op woensdag 12 augustus, volgende week dus. Dan is boven ons land en ook boven onze regio weer een gedeeltelijke zonsverduistering te zien. 90% van de zon verdwijnt dan achter de maan. Bijzondere gebeurtenis. En die bijzondere gebeurtenis die kun je van dichtbij meemaken. Want er wordt namelijk een actie opgestart door Sterrenwacht Cosmos. In samenwerking met Erfgoed Bossum in Lathrop Brekkelenkamp. Je kunt erbij dus aanwezig zijn om het nog wat dichterbij en

Alex Rowan en Passenger, daarvoor nog Ilse de Lange met Hurricane. De O-Kids zomerweken die zijn alweer druk bezig. Jaarlijks worden diverse zomeractiviteiten gehouden voor kinderen die thuis blijven. Dit jaar trouwens een spannende verhaallijn. De vier elementen die staan namelijk centraal. Elke woensdag en zaterdag tussen 10 en 6 uur, dan wordt er gespeeld bij de Nutsschool, gericht op de leeftijdsgroep 5 tot en met 10 jaar. En ook worden nog uitjes gehouden, zoals bijvoorbeeld een zwembad, bezoek en afsluitend uitje naar attractiepark Hellendoorn. Uitgebreide informatie over O-Kids is te vinden op de website oldenzaalkids.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: Luister.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
3: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
4: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
3: Help je mee?
5: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
6: Oh nee, mijn remmen! Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat? Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
7: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurningen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
8: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
9: Twente FM Nieuws.
10: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In Noord-Holland waren vannacht op een paar plekken autobranden en het vermoeden is dat ze zijn aangestoken. In Beverwijk werden 3 auto's verwoest en de brandweer zegt aanwijzingen te hebben voor brandstichting. In Uithoorn gingen een aanhangwagen en auto in vlammen op en ook in Den Helder vloog een auto in brand. Een Nederlandse vrouw is in zee bij het Griekse eiland Kreta om het leven gekomen bij een mislukte reddingsactie, schrijft de Telegraaf. Ze wilde haar vriendin helpen die in de problemen kwam bij het zwemmen. Maar toen ze vanaf hun boot het water insprong, raakte ze bewusteloos en verdronk. 3 kinderen zagen het allemaal gebeuren. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Rusland, waarbij volgens president Zelensky een van de grootste olieraffinaderijen van het land werd geraakt. Er zouden ook honderden drones zijn onderschept. Rusland heeft vannacht ook het noordoosten van Oekraïne aangevallen. Daarbij vielen 3 doden. En de noodverordening voor het natuurgebied bij Venray, waar de afgelopen dagen brand was, is verlengd. Het was eerst de bedoeling dat het gebied vanaf 10 uur weer open zou gaan, maar dat gaat dus niet door. Venray vertelt er niet bij tot wanneer de verordening duurt. Door het gebied af te sluiten hebben hulpdiensten meer ruimte. Het weer van Weer Online. Het is vrij zonnig en het wordt 20 tot 25 graden. Alleen in het noorden ontstaat steeds meer bewolking en kan er een bui vallen. En dat was het ANP-nieuws.
11: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 1 vertraging door grenscontroles op de A12 richting de Duitse grens. Vanaf Zevenaar doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Uitzendkracht. Mark van der Ven.

zette de wereld op zijn kop. Deze Frankie Goes to Hollywood en Relax uitgegroeid tot een klassieker. De GGD Twente start binnenkort weer met de najaarsronde voor coronavaccinaties. Dat is vanaf 25 augustus aanstaande. Het is eigenlijk een vast onderdeel geworden als een soort van griepprik voor kwetsbare mensen. Mensen van 70 jaar en ouder die worden automatisch uitgenodigd door het RIVM. Vorig jaar lag die leeftijd nog op 60, dus die is wat verhoogd. Mocht je jonger zijn en toch behoefte hebben aan een coronaprik, dan kun je zelf ook een afspraak maken via de website planjeprik.nl.

Het was een, je zou kunnen zeggen, wat stoerdere boyband. East 17, Jodes met It's Alright. En daarvoor, good old Amy Winehouse. Ik blijf altijd een beetje mijn been moeten naar haar. Komt ook omdat ik die documentaire heb gezien. Aardig wat indruk achtergelaten. Jodes met de Rehab.

0: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
1: Want we will live in the brewery.
0: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
2: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Geluizen, meneer? Kom dan kijken, bij RTT, om me nog grote veurhoors. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, goor een nieuwheden.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al naar

0: waarbij contant geld, sieraden en pinpassen zijn gestolen. O'Leary's opent dit jaar zijn eerste vestiging in Twente. De Zweedse keten komt in het pand van bioscoop Kinepolis, tegenover het stadion van FC Twente in Enschede. De zaak levert zo'n 30 nieuwe banen op. Op de begane grond van het bioscooppand in Enschede komen op een oppervlakte van 2500 vierkante meter onder meer een restaurant, een sportsbar met ongeveer 300 plaatsen, een groot terras, 10 bowlingbanen, karaoke en darts. En het wil maar niet natter worden in Twente. Waterschap Vegstromen komt mogelijk met aanvullende maatregelen om water te besparen. Naast het verbod op oppervlaktewater te gebruiken voor bijvoorbeeld het besproeien van de tuin en het vaarverbod op het Twentekanaal, zijn verregaande verboden niet uitgesloten, zegt het waterschap. Je leest er meer over op 120.nl of twentefm.nl. En dan het weer voor Twente. Wolken en zon wisselen elkaar vandaag af en het wordt niet warmer dan 25 graden. Morgen verloopt ongeveer hetzelfde, met dan een graad of 23.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging door grenscontroles op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf 7 duurt er 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: It's true. I'm still in love with you.
1: Het heet That It's True van Dean Lewis. Rondé hoor je daarvoor in Love of My Life. Op 10 september aanstaande is er een herdenkingsmonument rondom de Tweede Wereldoorlog in Enschede. Het is op 10 september namelijk 85 jaar geleden dat 105 Twentse Joodse mannen gedeporteerd werden naar het concentratiekamp Mauthausen, waar zij werden vermoord. De herdenking op 10 september begint om 1 uur 's middags en vindt plaats bij de synagoge in Enschede.

Milo met You Don't Know en de Voking met Love and Pride. Vrijwillige vervoersdiensten in de regio die draaien overuren en zijn daarom ook dringend op zoek naar vrijwilligers. Belangrijke factor is onder meer het verdwijnen van de OV-korting voor 65-plussers die daardoor vaker hun beroep gaan doen op de vervoersdiensten, zoals bijvoorbeeld ook Automaatje en zeker ook de buurtbussen. Als je dus denkt van nou, ik wil best wel een ander helpen voor de mobiliteit, dat die gewoon kan gaan en staan waar

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online-programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee. Die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Geen zin om te slepen met borrelspullen, maar wel trek in echt verse smaak? Bij 123 Deli bestel je marktverse, dagvers gebrande noten, notenmixen en mediterrane delicatessen zoals olijven en tapenades. Gewoon online. Zin in een borrelplank die meteen in de smaak valt? Proeven, combineren en genieten. Van ons familiebedrijf sinds 1970. Ga nu naar 123deli.nl.
7: Zoek je al tijden dat ene motoronderdeel? Aanstaande zondag is er naast de reguliere markt ook een bromfiets- en onderdelenmarkt in Weerselo. Vanaf 12 uur show en verkoop van bromfietsen, motoren en onderdelen. Vind je misschien net dat ene onderdeel? Kom je met een bromfiets? Heb je zelfs gratis entree. Weerselozemarkt.nl.
8: Woi Holtem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
9: Waar ik mijn groen koop? Hier, bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. De gestolen privégegevens van klanten bij Bol en de Bijenkorf zijn te koop op het dark web, heeft RTL ontdekt. Bij die informatie kunnen ook BTW-nummers van zakelijke klanten zitten. Dat maakt de hack extra gevaarlijk, omdat dan ook BSN-nummers gestolen kunnen zijn. Bankrekeningnummers zijn niet gelekt. De FIFA mag dan excuses hebben gemaakt voor het hele gedoe rond de nieuwe commerciële plannen voor het WK. De KNVB blijft erbij dat voorzitter Infantino moet opstappen. Er is nog steeds een vertrouwensbreuk, zegt een woordvoerder. Infantino wilde het WK commerciëler maken, maar dat leidde tot zoveel protest dat hij het plan introk. De politie zegt verrast te zijn door het boerenprotest gisteravond bij Apeldoorn. Meer dan 100 trekkers reden door de stad uit protest tegen het stikstofbeleid. Hoewel de actie niet was aangemeld, begeleidde de politie de optocht. Dat valt volgens de politie binnen het demonstratierecht en dan moeten ze het in de gaten houden. En in Duitsland is een man uit Oekraïne opgepakt die gespioneerd zou hebben. Volgens de politie werd hij betrapt toen hij beelden maakte bij een wapenfabrikant. Daarmee zou een sabotageactie voorbereid kunnen worden. De Duitse politie wil niet kwijt voor welk land de man zou hebben gespioneerd. Het weer van Weer Online. In het noorden van het land ontstaat steeds meer bewolking en kan een bui vallen. In de rest van het land blijft het zonnig en droog. Het wordt 20 tot 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
11: Is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Vanaf Oldenzaal Zuid duurt er 10 minuten langer over door grenscontroles. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Uitzendkracht. Mark van der Ven.

Lewis bouwde een oude hit uit de jaren 60 helemaal om naar zijn eigen hand. En Sweet Woman Sweet werd opnieuw een succes in zijn uitvoering. Begon vandaag het derde gedeelte van Uitzendkracht. Lunchgedeelte zeggen we altijd. En als je gaat eten, natuurlijk een heel smakelijk eten. We eten lekker met je mee. De tafel is hier gedekt in de studio. Dus wat dat betreft schuiven we ook nog even lekker aan. Straks ook onder meer muziek van de Pet Shop Boys. Pink, Miley Cyrus, Douwe Bob en deze van Another.

Pet Shop Boys met Always On My Mind. Op maandag 28 september dan wordt in het Lutte een bijzondere middag gehouden rond ontmoeting, inspiratie en gezelligheid. Fundament die organiseert dan samen met tijdschrift Margriet een Begin het Gesprek middag. En dat gaat plaatsvinden in het dorpshoes Erve Boerrichtig. Je krijgt onder meer een korte cursus Small Talk. Dat is de kunst van een kort praatje aangaan met een onbekende. Dat is mijzelf niet onbekend, moet ik eerlijk zeggen. Als je belangstelling hebt, geef je dan even op voor deze middag. Dat kan via de website van margriet.nl.

0: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
1: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
2: Want we will live in the brewery.
1: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedemiddag. Bij het boerenprotest gistermiddag in Deurningen waren opnieuw veel kentekens van de trekkers afgeplakt. Dat deden de boeren om niet het risico te lopen beboet te worden. De boeren protesteerden in Deurningen tegen de stikstofplannen van het kabinet, waarin onder meer staat dat er in 2035 niet meer dan 2,6 koeien per hectare mogen zijn. In Denenkamp is de 50ste editie van de Euregio Fietsvierdaagse gaande. De Vierdaagse is al jarenlang populair onder duizenden fietsliefhebbers die ervoor van heinde en verre naar Denenkamp komen. Bijzonder aan de fietstocht is dat geen enkele afstand in al die jaren hetzelfde is gebleven en dat alle routes, uitgepeild zijn. De Vierdaagse is nog vandaag en morgen. En FC Twente werkt toe naar de openingswedstrijd in de voorronde van de Conference League. Het Slowaakse DAC 1904 komt vanavond op bezoek in de Goalsvesten. Na de uitschakeling tegen Ferencváros in de tweede ronde van de Europa League kan FC Twente zich nog altijd kwalificeren voor een hoofdtoernooi. En dan het weer voor Twente. Wolken en zon wisselen elkaar vanmiddag af en het wordt niet warmer dan een graad of 25. Morgen verloopt ongeveer hetzelfde met dan zo'n 23 graden.
7: Annemieke Bosgaard van de ANWB. In het oosten van het land heb je vertraging door onder andere grenscontroles op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Vanaf Oldenzaal-Zuid duurt er een kwartier langer over. En op de A12 Arnhem richting de Duitse grens vanaf 7 naar 20 minuten op onthoud. En tot slot de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Tussen Wiegen en knooppunt Ewijk staat 3 kilometer file met een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Hartstreek nieuws van 12:30. Madonna en Holiday. Zojuist Lee Marvin en Sitting Down Here. Niet zitten, maar liggen doe je vaak in een ziekenhuis. En achter de schermen gebeurt er van alles achter het ziekenhuis. Je hebt wel eens zo'n televisieprogramma gezien, waarschijnlijk. Maar je kunt het ook aan de lijve ondervinden tijdens de open dag die gehouden gaat worden bij Medisch Spectrum Twente in Enschede. Zetten we vast in je agenda. Die open dag gaat namelijk plaatsvinden op 26 september. Dat is op een zaterdag tussen 11 en 3 uur.

Richard Marx. Ik was wel fan van hem. White in Waiting was ook zo lekker. Satisfied hoorde je in dit geval. En dat was hem voor vandaag. 30 jaar geleden, op 6 augustus 1996... toen was er een actie van de Nederlandse platenmaatschappijen tegen de verkoop van goedkope cd's. Dat zou ten onrechte gebeuren. Er was namelijk een platenhandelaar die in Amersfoort was dat. Die kocht de cd's via Amerika en daar waren ze een stuk goedkoper, waardoor die eigenlijk ver onder de markt kon duiken, conform de normale prijzen hier in Nederland. Ik kan me dat nog goed herinneren. Prijzen lagen toen op bijvoorbeeld 42,50 gulden of zo. En op een gegeven moment werden die dingen aangeleverd voor een pak een beet 30 gulden toen nog. De beste man in Amersfoort werd op de vingers getikt door de rechtbank in Utrecht. Hij moest zijn hele cd-voorraad uit Amerika inleveren en kreeg daarbij nog eens een boete van 8000 gulden.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens de mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat thema beveiliging net een stap verder. Thema beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
6: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
10: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
9: Klinkt goed.
10: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. De informatie die werd gestolen van klanten bij Bol en de Bijenkorf staat op het dark web, heeft RTL ontdekt. De hack was begin mei al bij een van de partners waarmee wordt samengewerkt. De webshops benadrukken dat er geen betaalgegevens zijn gelekt. Wel kan het zijn dat er BSN-nummers zijn gestolen via BTW-nummers van zakelijke klanten. De politie in Brabant heeft gisteravond een auto achtervolgd die vol zou hebben gezeten met cocaïne, meldt Omroep Brabant. Bij Tilburg sloeg hij op de vlucht om bij Breda de grens over te gaan. In de buurt van Antwerpen eindigde de achtervolging met een botsing tegen een fietsenstalling. Er werd ook een hoop geld gevonden in de auto. Een Afghaanse man die begin vorig jaar inreed op een groep mensen in München moet levenslang de cel in. Door zijn actie kwamen een vrouw en haar dochtertje van 2 om het leven. Volgens het Duitse OM had hij een religieus motief, want hij riep Allahu Akbar. De man was als kind naar Duitsland gekomen, maar hij kreeg geen asiel. En opnieuw heeft de kansspelautoriteit 2 gokbedrijven op de vingers getikt, omdat ze in hun reclames bekende voetballers gebruiken. Toto en Bad City hebben hun advertenties inmiddels verwijderd. In een van de reclames werd sterspeler Mbappé genoemd en was zijn shirt met rugnummer te zien. Eerder greep de autoriteit ook al in bij Tonybet. Het weer van Weer Online. In het noorden van het land ontstaat steeds meer bewolking en kan een bui vallen. In de rest van het land blijft het zonnig en droog. Het wordt 20 tot 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
12: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Door grenscontroles doe je vanaf Oldenzaal-Zuid er 10 minuten langer over. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens vanaf 7 naar 10 minuten vertraging. En tot slot de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Tussen Wiegen en Beuningen heb je 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

van de Time Bandits, Endless Road bij Twente FM. Het is donderdagmiddag op je radio. De temperaturen zijn eindelijk weer een beetje gezakt. Ja, 22 graden nog steeds. Prima weer als je het mij vraagt hoor. Uitschieters tot zo'n 25 graden. Morgen wordt het niet warmer dan 21 graden. Maar de zomer komt gewoon weer terug in volle naad. Want zaterdag dan gaan de temperaturen alweer omhoog. En zondag zitten we alweer op de 31 graden. Het is door de middag, zometeen lekker veel muziek. Hot Chocolate komt eraan, Olivia Dean, Marius Prospa en Clooney. Dit is Free Your Mind.

Muziek uit de jaren 80, Klimi Fischer en Love Changes. Het is door de middag waar je naar luistert op deze donderdagmiddag. Het is de zomereditie wel te verstaan. Dat betekent lekker veel muziek, maar je wordt ook op de hoogte gehouden van het laatste streeknieuws natuurlijk. Komt er zo meteen aan. Ook Bruno Mars en Risk It All komt er nog aan, maar eerst...

0: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. OudeNijhuisKoeltechniek.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek MijnZorgwinkel.nl.
2: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
3: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedemiddag. Bij het boerenprotest gistermiddag in Deurningen waren opnieuw veel kentekens van de trekkers afgeplakt. Dat deden de boeren om niet het risico te lopen beboet te worden. De boeren protesteerden in Deurningen tegen de stikstofplannen van het kabinet, waarin onder meer staat dat er in 2035 niet meer dan 2,6 koeien per hectare mogen zijn. In Denenkamp is de 50ste editie van de Euregio Fietsvierdaagse gaande. De Vierdaagse is al jarenlang populair onder duizenden fietsliefhebbers die ervoor van heinde en verre naar Denenkamp komen. Bijzonder aan de fietstocht is dat geen enkele afstand in al die jaren hetzelfde is gebleven en dat alle routes, uitgepeild zijn. De Vierdaagse is nog vandaag en morgen. En FC Twente werkt toe naar de openingswedstrijd in de voorronde van de Conference League. Het Slovaakse DAC 1904 komt vanavond op bezoek in de Goalsvesten. Na de uitschakeling tegen Ferencváros in de tweede ronde van de Europa League kan FC Twente zich nog

Shane DeCrow met I'll Be Waiting bij Twente FM. Ja, volgende week is het zover, hè? Dan is de grootste zonsverduistering sinds 1 augustus 1999. Het is hem niet helemaal, maar wel best heel veel. Dus ja, daar zijn er genoeg plekken in Twente waar je naar die zonsverduistering kunt gaan kijken. Ja, dat kun je dan allemaal terugvinden op onze website, twentefm.nl. Er staat een activiteitenagenda bij welke sterrenwacht je dan terecht kunt. Waar je dan op een veilige manier kunt kijken naar de zonsverduistering. Maar het wordt wel afgeraden om dat zomaar thuis te doen en erin te kijken. Want ja, eventjes in de zon kijken. Nou, ik weet niet of je wel eens in de auto hebt gezeten, dan is het al verrekte moeilijk. Maar echt in de zon kijken, ja, dat kan toch wel slecht voor je ogen zijn. Hey, zometeen tijd voor nog meer muziek. Wat dacht je van Alex Warren? Ook Kelly Clarkson komt er zometeen nog aan. Maar eerst de Pasadena's. Dit is Tribute.

0: naar verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
5: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
6: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op één van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. De bosbrand in de buurt van Venray, die sinds gisteren onder controle was, is toch weer opgeleid. De brandweer probeert te voorkomen dat de brand zich nog verder uitbreidt. Het natuurgebied blijft daarom voorlopig nog afgesloten voor bezoekers. En er rijden ook weer minder treinen door het bosgebied in Noord-Limburg. Het lijkt erop dat het vliegveld van Leipzig in het oosten van Duitsland aan een ramp is ontsnapt. Gisteren werd naast een vliegtuig een drone met een explosief ontdekt. En nu blijkt dat dat vliegtuig vol zat met munitie. De drone werd op tijd ontdekt en de ontsteker kon worden verwijderd. Maar die vandaan kwam is niet duidelijk. 4 Britse meisjes die een militaire opleiding voor tieners deden, zouden seksueel zijn misbruikt, meldt de BBC. Ze waren allemaal 17 jaar oud toen het gebeurde. Een van hen zegt zelfs urenlang te zijn verkracht door een mannelijke recruut. Volgens de vrouwen is er veel vrouwenhaat en seksueel geweld binnen het Britse leger. En de enorme brand die in februari een groot deel van een woonboulevard in Waalwijk verwoestte, is ontstaan door kortsluiting en niet door dakdekkers zoals eerst werd gedacht. Volgens Omroep Brabant ontstonden de eerste vonken op de lampenafdeling van een winkel. De dakdekkers waren heel ergens anders bezig. Het weer van Weer Online. Er is een afwisseling van zon en wolken. Het wordt 20 tot 24 graden. Vanavond kunnen in het noorden een paar buien vallen. Op andere plaatsen blijft het droog. En dat was het ANP-nieuws.
8: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In het oosten van het land zijn er nu 2 vertragingen. En die komen door grenscontroles op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Vanaf Oldenzaal-Zuid 10 minuten oponthoud. En op de A12 Arnhem richting de Duitse grens vanaf Zevenaar 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

eigenlijk nooit uitgebracht als een echte zomerhit. Maar ja, als je het mij vraagt, als je een zomerlijstje moet samenstellen, dan staat deze er gewoon in, hoor. Gijs Padoel en ik neem je mee. Zometeen wordt je bijgepraat over het laatste nieuws uit onze eigen streek. Ik weet niet of je het gisteren mee hebt gekregen, maar gisteren waren de boeren weer een beetje opstandig. Ja, en dat mag van mij ook wel, want er gaat natuurlijk weer van allerlei regeltjes gelden, zoals een stikstofcrisis en noem het maar op. Ja, gisteren stonden ze bij Frans op de bult. Hebben ze toch een beste tijd eigenlijk de boel een beetje afgezet. Met grote borden erop van geen doorgang, pas op, Natura 2000. Nou, het is allemaal terug te vinden op onze website twentfm.nl. En natuurlijk zometeen ook in het streeknieuws. Zometeen ook Martin Garrix en Ed Sheeran, maar eerst Robin Schulz en Kiddo.

0: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud, Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
1: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
2: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
3: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Te Belgen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
4: Want we will live.
3: Van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
0: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedemiddag. Bij het boerenprotest gistermiddag in Deurningen waren opnieuw veel kentekens van de trekkers afgeplakt. Dat deden de boeren om niet het risico te lopen beboet te worden. De boeren protesteerden in Deurningen tegen de stikstofplannen van het kabinet, waarin onder meer staat dat er in 2035 niet meer dan 2,6 koeien per hectare mogen zijn. In Denenkamp is de 50ste editie van de Euregio Fietsvierdaagse gaande. De Vierdaagse is al jarenlang populair onder duizenden fietsliefhebbers die ervoor van heinde en verre naar Denenkamp komen. Bijzonder aan de fietstocht is dat geen enkele afstand in al die jaren hetzelfde is gebleven en dat alle routes, uitgepeild zijn. De Vierdaagse is nog vandaag en morgen. En FC Twente werkt toe naar de openingswedstrijd in de voorronde van de Conference League. Het Slowaakse DAC 1904 komt vanavond op bezoek in de Goalsvesten. Na de uitschakeling tegen Ferencváros in de tweede ronde van de Europa League kan FC Twente zich nog altijd kwalificeren voor een hoofdtoernooi. En dan het weer voor Twente. Wolken en zon wisselen elkaar vanmiddag af en het wordt niet warmer dan een graad of 25. Morgen verloopt ongeveer hetzelfde met dan zo'n 23 graden.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 Hengelo-Duitse grens, 10 minuten vertraging aan de grens door controles. Rijdt langzaam vanaf Oldenzaal-Zuid. En ook controles op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Langzaam rijden vanaf Zevenaar over 5 kilometer. Kost je een kwartier extra. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Keiko en Ave Max met Whatever bij Twente FM. Ja, mocht je nou thuis zitten met de kinderen en heb je nog niks te doen en weet je niet zo goed wat je moet doen, nou, dan heb ik goed nieuws voor je. Er staan namelijk genoeg tips bij ons op de website twentefm.nl. Er staat een activiteitenagenda. En ik kan je vertellen, er is in Twente meer te doen dan ik hier in deze show nog op kan noemen. Dus ga snel even een kijkje nemen op twentefm.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlugon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Thema-beveiliging staat voor betrokkenheid, adequaat optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat thema-beveiliging net een stap verder. Thema-beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema-beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053-4800-560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
8: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
9: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. De geschorste huisarts uit Zuid-Holland mag ook de komende tijd niet aan het werk. Ze is verslaafd aan alcohol en dat heeft al tot allerlei ongemakkelijke momenten geleid. Dieptepunt was toen ze niet kwam opdagen bij iemand die euthanasie wilde plegen. De arts werd later gevonden in haar auto met een fles wijn op de achterbank. De brandweer is druk bezig de opgeleide natuurbrand bij Venray te blussen. Die was gisteren onder controle, maar er zijn toch weer vlammen in een klein stuk natuur waar eerder ook al brand was. En daardoor rijden ook minder treinen tussen Venray en Boksmeer. En ook in de duinen in het Zuid-Hollandse Ouddorp is een brand. 4 mannen zijn opgepakt voor het bedreigen van de Bredase burgemeester Depla. Ze hebben iets te maken met een spandoek bij een café vlak voor het duel NAC Feyenoord in maart. Daar stond Depla dood op. Eerder werden al 2 mensen opgepakt, maar die zijn weer vrijgelaten. Er zijn steeds meer details over het incident gisteren op het vliegveld van het Duitse Leipzig. Er werd een drone gevonden bij een vrachtvliegtuig uit Oekraïne. En dat vliegtuig zat vol met munitie voor de oorlog tegen Rusland. Het had een enorme knal kunnen geven, want in de drone zou de explosieve stof Semtex hebben gezeten. Het weer nog van Weer Online. Wolken en zon en 20 tot 24 graden. Vanavond in het noorden buien. Morgen meer zon, opnieuw maximaal 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 Hengelo-Duitsland vanaf de Lutte 2 kilometer file en 5 minuten vertraging door de controles aan de grens. En er wordt ook gecontroleerd op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Bij Zevenaar begint daar 3 kilometer file. Tot aan de grens heb je een kwartiertje vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

David en Born With A Broken Heart bij Twente FM. Hey, zometeen is het weer tijd om eventjes tot rust te komen. Want ook in de vakantietijd is 3:50 gewoon even een momentje van rust. Ja, ik duik nu natuurlijk gewoon het archief in. We hebben een heleboel platen gedraaid de afgelopen 2 jaar. En daar hebben we een heel mooi archief van overgehouden. Vooral, ja, ik heb het een beetje uitgezocht.

Level 42, Children Say. Ja, zoals ik net al zei, ik heb de archieven even opengemaakt. En ik heb van de week eens even gekeken welke jaartallen daar nou het meest vertegenwoordigd zijn. En de jaren 80, ja, ik denk dat wel zo'n 90% van de platen voor House Slow Can You Go komt uit de jaren 80. Nou, jullie bepalen natuurlijk zelf welke platen daar gedraaid worden. En dat gaat na de vakantie ook gewoon weer gebeuren. En jij natuurlijk weer gewoon platen insturen waarvan jij eventjes lekker rustig kunt worden. Vandaag uit het archief gedoken. Wet, wet, wet en Angel Eyes.

0: toegankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutus? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutus.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Waterschap Vechtstromen sluit aanvullende maatregelen tegen de aanhoudende droogte in Twente niet uit, maar wacht daar voorlopig nog mee. Naast het verbod op gebruik van oppervlaktewater en het vaarverbod op het Twentekanaal gelden nu geen extra beperkingen. Grondwateronttrekking voor bevloeiing van weilanden, akkers en tuinen blijft toegestaan, in tegenstelling tot 2019 en 2022. Een beveiliger van Café Het Neutje in Hengelo mag zijn werk hervatten, oordeelt de Raad van State. De korpschef trok zijn vergunning op 27 mei 2024 in, wegens vermeend disproportioneel geweld tegen een bezoeker, maar de hoogste rechter verwerpt dat oordeel. Eigenaar Giel Harmsen van het beveiligingsbedrijf noemt de uitspraak belangrijk, omdat de korpschef niet op de stoel van de rechter mag zitten. En raadslid Emily Meijering van Nieuw Enter Wierde stelt schriftelijke vragen aan het college van BMW over de stikstofplannen van landbouwminister Jamie van Essen. De kabinetsplannen, gepresenteerd eind juni, zorgen voor onrust bij boeren in Wierde en Enter. Vooral de voorgestelde zone van 500 meter rond natuurgebieden, zoals het Wierdense veld, raakt volgens Meijering de kern van het Wierdense plan landelijk gebied en de samenwerking met boerencoöperatie CATB Wierde. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanmiddag blijft het droog en bij matige westenwind wordt het 23 tot 25 graden. Later is het helder en vanavond koelt het af naar 11 graden bij weinig wind. Morgen wisselen wolken en zon elkaar weer af.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf knooppunt Ouddijk 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.

Eddie Swims en Mr. Know-It-All bij Twente FM. Hey, dit was hem voor vandaag, de donderdageditie van Door de Middag. Wel, de zomereditie natuurlijk, lekker veel muziek. Maar goed, morgen dan is het vrijdag en dat houden we wel in ere. Namelijk de opwarmertje voor de Guilty Pleasure Friday XXL. Dus we gaan het laatste kwartier weer aan jou overlaten. Welke platen moeten daarin terechtkomen? Welke Guilty Pleasures mogen we voor je draaien? Laat het vast.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten. Ja.
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
6: Want we will live in the brewery.
5: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en scoor je tickets op rockamesh.nl.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
9: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantievieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budget-adres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
10: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. De rechtbank heeft een man uit het Groningse Stadskanaal veroordeeld voor seksueel misbruik van drie jonge buurmeisjes. Hij was hun oppas en noemde zichzelf de buurtenopa. Het misbruik heeft jaren geduurd. Bij hem thuis werd ook een grote verzameling kinderporno gevonden. Hij moet 3 jaar de cel in. De brandweer is druk met blussen van een duinbrand in het Zuid-Hollandse Ouddorp. En volgens Rijnmond is daarbij een brandweerman gewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis. De veiligheidsregio roept op om weg te blijven, zodat de brandweer zijn werk kan doen. Een opgeleide natuurbrand in Venray is inmiddels weer geblust. Er is gisteravond gevochten op de Snake Week. Dat is een groot zeilevenement met feesten, optreden en een kermis. 2 mensen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. 1 van hen is samen met een ander opgepakt als verdachte. Een beveiliger die tussen beiden wilde komen kreeg ook klappen. Het vliegveld van Leipzig is nog steeds niet helemaal in bedrijf. Er wordt nog altijd onderzoek gedaan naar de drone die daar gisteren werd gevonden. Daar zou de zwaar explosieve stof Semtex in hebben gezeten. Het vliegveld wordt door Oekraïne gebruikt als tussenstop voor het vervoer van militaire spullen. Het weer nog van Weer Online. Vanavond trekken in het noorden enkele buien over. Verder blijft het droog. Morgen opnieuw 20 tot 24 graden. Met meer zon en weinig wind. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A12 Arnhem richting Duitsland. Tussen knooppunt Ouddijk en de Duitse grens doe je er 10 minuten langer over door de Duitse grenscontroles. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente.

Wendy en Lisa kwamen uit de stal van Prince en mochten ook een keer zelf een liedje maken. Ik zeg goedemiddag. En welkom weer bij een aflevering van Twente komt thuis. De ene laatste van deze week, op donderdag dan in dit geval. En vanmorgen, kan ik je alvast zeggen, hebben we weer de Guilty Pleasure Special Friday. En ik heb me er al een klein beetje over gebogen en ik heb wat platen gevonden van ik denk van nou, die wil ik morgen wel eens gaan draaien. Die zijn zo fout, maar zo lekker, zo leuk. Ja, heb je ook zoiets? Laat het maar even weten. Kan via de WhatsApp. Als je al een idee hebt voor morgen wat er in de Guilty Special Friday zou moeten. Nou ja, tot 7 uur ben ik bij je. Op weg van werk naar huis. Nou ja, bijna dan. Dat doen we toch eerst even dit uurtje met z'n tweeën doorzien te komen. Het laatste werkuurtje van deze dag. Deze donderdag. Doen we natuurlijk met heel veel lekkere muziek, hè. Straks Superfriend, Earth, Wind & Fire. Maar hier is deze hele lekkere van Bruce.

Then Fire and Love Goes On op Twente FM. Weet je trouwens wie er jarig is vandaag? Hiep hoera. Nee, Helene Fischer is jarig vandaag. Ja, ja, misschien draaien we morgen wel in de Guilty Special Friday. Is de plaat die je graag wil horen. Ik ga er eens even over nadenken. Wie weet, Convoy hem voorbij komen morgen. We gaan even naar het volgende. Want ook in Twente is er grote voorzichtigheid geboden in de natuur. Door de warmte, droge weer is er ook hier acute gevaar voor natuurbranden. En dat deze grote impact hebben bleek deze dagen wel in Limburg, waar de natuurbrand moeilijk te bestrijden was. Wie in de natuur is, moet goed opletten met het gebruik van vuur. Eigenlijk gewoon helemaal geen vuur gebruiken, dat is nog slimmer. En dingen zoals een geparkeerde auto met een hete uitlaat. Als je die namelijk op een grasveld parkeert waar het een beetje hooiig is, dan ja, kan de vlam vatten. Als je brand ziet, bel dan gelijk 112 en verlaat direct het gebied. En hoe kan je nou het beste dat gebied verlaten? Nou, loop haaks op de vuurlijn het gebied uit, zegt de brandweer. Zo voorkom je namelijk insluiting door het vuur. Dus het lijkt me wel handig.

0: spaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
2: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het houdt niet op. Wat? Gruzie, meneer? Kom dan kijken. BRTT, omeun nog grote veuro's. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, hoor een nieuwheid.
3: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
4: Hou je huis cool. Knippers, zonwering heeft een heleboel.
5: Ja, Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
4: Hou je huis cool. Knippers, zonwering.
5: De schaduwmakers uit het oosten.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Waterschap Vechtstromen sluit aanvullende maatregelen tegen de aanhoudende droogte in Twente niet uit, maar wacht daar voorlopig nog mee. Naast het verbod op gebruik van oppervlaktewater en het vaarverbod op het Twentekanaal gelden nu geen extra beperkingen. Grondwateronttrekking voor bevloeiing van weilanden, akkers en tuinen blijft toegestaan, in tegenstelling tot 2019 en 2022. Een beveiliger van Café Het Neutje in Hengelo mag zijn werk hervatten, oordeelt de Raad van State. De korpschef trok zijn vergunning op 27 mei 2024 in, wegens vermeend disproportioneel geweld tegen een bezoeker, maar de hoogste rechter verwerpt dat oordeel. Eigenaar Giel Harmsen van het beveiligingsbedrijf noemt de uitspraak belangrijk, omdat de korpschef niet op de stoel van de rechter mag zitten. En raadslid Emily Meijering van Nieuw Enter Wierde stelt schriftelijke vragen aan het college van BMW over de stikstofplannen van landbouwminister Jamie van Essen. De kabinetsplannen gepresenteerd eind juni zorgen voor onrust bij boeren in Wierde en Enter. Vooral de voorgestelde zone van 500 meter rond natuurgebieden, zoals het Wierdense veld, raakt volgens Meijering de kern van het Wierdense plan.

altijd een autoalarm. Ik weet niet wat het is. Zal wel aan mij liggen. Ik zal wel een tik zijn van mij. De gemeente Oldenzaal trouwens brengt het belang van de Bob nog even onder onze aandacht. Want deze dagen bezoeken veel mensen de Boeskoel en andere zomerse gelegenheid. Voor velen hoort hier ook natuurlijk een alcoholistische versnapering bij. En wat natuurlijk zeker ook mag. Maar zorg dan wel dat je veilig vervoer terug hebt. Zodat je niet met drank op achter het stuur zit. Zelfs één glas drank beïnvloedt al de rijvaardigheid nadelig volgens de gemeente. Verder moeten bezoekers goed alert zijn op het fenomeen restalcohol. Wat is dat dan, Henk? Nou, dat is wie er in de ochtend daarna in de auto stapt, kan, als die gecontroleerd wordt, nog zomaar eens één keer boven het limiet zitten. Ja, en dan heb je alsnog een prent te pakken. En dat wil je niet natuurlijk. Je wil wel veilig thuiskomen. Bryan Adams en The Summer of 69.

Beautiful op Twente FM. En ik heb nog even wat sportnieuws voor je. Even opgezocht in de redactieruimte. Want Joël Drummel keert terug bij FC Twente. Tussen 2014 en 2021 speelde de doelman al voor de Tukkers, alvorens hij naar PSV werd verkocht. De 29-jarige doelman keert nu terug van PSV en tekent een contract op medio 2030 in Enschede. Meer sportnieuws, want FC Twente neemt ook per direct afscheid van Harry Kuster. De 20-jarige middenvelder maakt de overstap naar Eredivisionist Telstar, waar hij contract tekent op medio 2029 met een optie voor nog één seizoen. Dinsdag trainde Kuster al direct mee met de ploeg die vorig seizoen, ondanks een beperkt budget, knap op het hoogste niveau wist te blijven steken.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor installatiegroep.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
8: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
9: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lutscher Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waan je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze Almhutte voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Verkeersminister Karmans is het zat dat er zoveel ongelukken gebeuren door de Duitse grenscontroles en gaat er wat aan doen, meldt Omroep Gelderland. Er wordt onder meer gedacht aan meer waarschuwingsborden. Karmans wil het liefst van de controles af, maar kreeg geen gehoor bij zijn Duitse collega. De duinbrand in het Zuid-Hollandse Ouddorp breidt zich verder uit en daarom komt er ook meer brandweer. Er is ook een drone-team ingezet om een goed beeld te krijgen van de omvang van de brand. Een brandweerman is gewond geraakt. De veiligheidsregio herhaalt de oproep om weg te blijven bij de brand. Een man uit het Groningse Stadskanaal moet 3 jaar de cel in voor seksueel misbruik van 3 jonge buurmeisjes. Hij was hun oppas en hij had ook een grote verzameling kinderporno. Er werden tienduizenden beelden bij hem thuis gevonden, ook van de buurmeisjes. De ouders vinden zijn straf veel te laag. De excuses die FIFA-baas Infantino gisteren aanbood hebben geen indruk gemaakt op de Europese voetbalbond UEFA. UEFA blijft de toernooien van de FIFA boycotten en zegt er heel duidelijk bij: wij vertrouwen Infantino niet meer. De rel gaat over zijn plannen om het voetbal nog commerciëler te maken. Het weer nog van Weer Online. Vanavond in het noorden enkele buien. Vannacht daalt de temperatuur naar 10 tot 16 graden. Morgen opnieuw 20 tot 24 graden. Met meer zon dan vandaag en weinig wind. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. In de regio op dit moment 2 vertragingen door de Duitse grenscontroles. Op de A1 richting Duitsland vanaf

dat dan ook, hè? Luister nou eens gewoon naar die man. Drive Safe, Miles Smith en Neil Horan op je radio. Goedemiddag, welkom bij Twente Komt Thuis. Het tweede deel voor deze donderdagmiddag met heel veel lekkere muziek. Straks nog Amy McDonald, we hebben de Golden Earring. En deze Chesto, The Business.

koppeltje was. Maar uiteindelijk hadden wij al lang door dat ze erg verliefd op elkaar waren. En dat was goed te zien in de videoclip destijds. Even het volgende. Ik denk dat Pau en De Wit ook nog wel komt. Dromen van de talkshowtafel. En bij het lezen van de tot nu toe niet openbare stukken achter dit Enschedese fatbikeverbod rijst de vraag wat het uiteindelijke doel van het juridische experiment was. Een aanpak van daadwerkelijk overlast? Een schrik-effect bewerkstelligen? Of een wedstrijdje? Wie is de eerste met Amsterdam? Terwijl eigen juristen adviseerden om het fatbikeverbod niet in te voeren, genoten collegeleden en ambtenaren van de aandacht in de landelijke media. Maar sinds de eerste paar weken zijn er niet meer dan 3 boetes en een handjevol waarschuwingen uitgedeeld. En de vraag rijst dan, is het een succes? Wil je er meer over weten? Ga dan even naar onze website 120.nl en lees er meer over.

0: Oh nee, mijn ruit. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat? Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Geen zin om te slepen met borrelspullen, maar wel trek in echt verse smaak? Bij 123 Daily bestel je marktverse, dagvers gebrande noten, notenmixen en mediterrane delicatessen zoals olijven en tapenades. Gewoon online. Zin in een borrelplank die meteen in de smaak valt? Proeven, combineren en genieten van ons familiebedrijf sinds 1970. Ga nu naar 123daily.nl.
4: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Waterschap Vechtstromen sluit aanvullende maatregelen tegen de aanhoudende droogte in Twente niet uit, maar wacht daar voorlopig nog mee. Naast het verbod op gebruik van oppervlaktewater en het vaarverbod op het Twentekanaal gelden nu geen extra beperkingen. Grondwateronttrekking voor bevloeiing van weilanden, akkers en tuinen blijft toegestaan, in tegenstelling tot 2019 en 2022. Een beveiliger van Café Het Neutje in Hengelo mag zijn werk hervatten, oordeelt de Raad van State. De korpschef trok zijn vergunning op 27 mei 2024 in, wegens vermeend disproportioneel geweld tegen een bezoeker, maar de hoogste rechter verwerpt dat oordeel. Eigenaar Giel Harmsen van het beveiligingsbedrijf noemt de uitspraak belangrijk, omdat de korpschef niet op de stoel van de rechter mag zitten. En raadslid Emily Meijering van Nieuw Enter Wierde stelt schriftelijke vragen aan het college van BMW over de stikstofplannen van landbouwminister Jamie van Essen. De kabinetsplannen gepresenteerd eind juni zorgen voor onrust bij boeren in Wierde en Enter. Vooral de voorgestelde zone van 500 meter rond natuurgebieden, zoals het Wierdense Veld, raakt volgens Meijering de kern van het Wierdensplan Landelijk Gebied en de samenwerking met boerencoöperatie CHTB Wierde. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanmiddag blijft het droog en bij matige westenwind wordt het 23 tot 25 graden. Later is het helder en vanavond koelt het af naar 11 graden bij weinig wind. Morgen wisselen wolken en zon elkaar weer af.
8: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op de A1 wordt bij de Duitse grens gecontroleerd door de Duitse grenspolitie. Richting Duitsland sta je daarom vanaf...

Kate Ryan op Twente FM. Lekkere Franse muziek. Als je net terug bent uit Frankrijk, dan heb je misschien weemoedige gedachten weer aan je vakantie.

0: gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de band. En toen kwam ineens dat mannengriepje tussen.
0: Discussie. Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen. En Twentse cultuur.
3: Een krantartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Geen zin om te slepen met borrelspullen, maar wel trek in echt verse smaak? Bij 123 Deli bestel je marktverse, dagvers gebrande noten, notenmixen en mediterrane delicatessen zoals olijven en tapenades. Gewoon online. Zin in een borrelplank die meteen in de smaak valt? Proeven, combineren en genieten van ons familiebedrijf sinds 1970. Ga nu naar 123daily.nl.
7: Zoek je al tijden dat ene motoronderdeel? Aanstaande zondag is er naast de reguliere markt ook een bromfiets- en onderdelenmarkt in Weerselo. Vanaf 12 uur show en verkoop van bromfietsen, motoren en onderdelen. Vind je misschien net dat ene onderdeel? Kom je met een bromfiets? Heb je zelfs gratis entree. Weerselozemarkt.nl.
8: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op! In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
9: Mooi Holtham, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
10: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Zangeres Johnny Kaagman is overleden. Eind jaren 60 kwam ze bij de groep Earth and Fire, waarmee ze de hit Weekend scoorde. Ze maakte grote indruk in de clip met haar iconische blauwe pak. En ook was ze jarenlang jurylid van de talentenjacht Idols. Johnny Kaagman had Parkinson en was 79 jaar. Defensie komt helpen bij het blussen van de duinbrand in het Zuid-Hollandse Ouddorp, die zich steeds verder uitbreidt. Er is in ieder geval één helikopter onderweg. Het zouden er ook twee kunnen worden. Brandweerkorpsen uit de omgeving zijn ook al aan het helpen. De brand gaat richting het oosten, daar zijn geen campings. Er gebeuren zoveel ongelukken bij Duitse grenscontroles dat verkeersminister Karremans er wat aan wil doen om meer te voorkomen. Zo wordt er gedacht aan extra waarschuwingsborden. En ook wordt de beleiding op de weg aangepast om het verkeer te dwingen minder hard te rijden. Boze boeren protesteren weer tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze blokkeren een rotonde bij de A12 bij het Utrechtse Maarsbergen. Ze zouden het verkeer daar mondjesmaat doorlaten. De politie houdt de boeren in de gaten, maar is nog niet van plan om in te grijpen. Er is wel een afrit gesloten. Het weer nog van Weer Online. Vanavond neemt in het noorden de bewolking toe en trekken enkele buien over. In het midden en zuiden blijft het droog en nog lang zonnig. Morgen 20 graden aan zee, 24 in het zuidoosten met steeds meer zon. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Het verkeer loopt vertraging op door de Duitse grenscontroles op de A12 Arnhem richting Duitsland. Vanaf afrit Beek betekent dat 5 tot 10 minuten file rijden. En ook op de A28 Zwolle richting Groningen beland je in de file tussen Staphorst en De Wijk. Reken hier op 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente.

en King of Anything. En daarvoor die lekkere van Simply Red, Money is Too Tight to Mention. En daarmee begon het allemaal voor deze mannen in Nederland. Paul Krabbe, hij is ondertussen alweer 69. Combineert komend seizoen 2 functies in het amateurvoetbal. De ervaren trainer keert terug bij SV Losser als assistenttrainer van hoofdcoach Ron Naas, terwijl hij assistenttrainer blijft bij HSC 21. Krabbe was afgelopen jaren al assistent in Losser en in februari maakte hij de overstap naar HSC 21 als hoofdtrainer nadat de club uit Haaksbergen in de degradatieproblemen was geraakt. Maar ondanks zijn inzet kon degradatie uit de derde divisie niet meer worden voorkomen. Bij HSC 21 is er inmiddels een nieuwe hoofdtrainer aangesteld, maar Krabbe blijft er actief als assistent. De trainer kijkt uit naar zijn dubbelrol. Ik vind het mooi om trainers te helpen en hij wil HSC 21 na de degradatie ook niet zomaar in de steek laten, zegt hij. Bij SV Losser wil hij zijn trainerschap afsluiten zoals hij dat eerder voor ogen had. Hij geniet van een prachtige samenwerking daar. SV Losser promoveerde afgelopen voorjaar naar de eerste klasse en begint het nieuwe seizoen met Krabbe opnieuw als assistent dan naast de zijlijn.

mooie plaat altijd, hè. Deze van Ardenne Munnik, Ren, Lenny Ren. Zometeen hebben we nog een half uurtje te gaan met z'n tweeën ongeveer. En dat is het programma van donderdag erop. Maar eerst zometeen een update van het streeknieuws. En dit krijg je na Teddy Swims.

0: bewaar ik mijn groenkoop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
3: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Te Belgen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
4: Want we will live.
3: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. GoVolta wil binnenlandse reizigers toelaten op het internationale treinen tussen Amsterdam en Berlijn en Hamburg met een tussenstop in Hengelo. Het bedrijf dient hiervoor een verzoek in bij de autoriteit Consument en Markt. Zo ontstaat een directe verbinding tussen Hengelo en Amsterdam, een lang gekoesterde wens van de Twentse politiek. Kaartjes worden volgens de oprichter Hessel Winkelman ongeveer de helft goedkoper dan bij de NS. Gronau zet de bouw van een nieuwe hoofdkantoor van de Euregio bij Glanenbrug door, ondanks het ontbreken van financiële steun van grenspartners. Stoppen zou tot nog hogere kosten leiden. Naast het hoofdkwartier komen er ook een woonwijk en een bedrijventerrein. Lokale politici en burgemeester Jorg van Borsikorski uit de kritiek, maar binnen een jaar moet de bouw beginnen. En de trotse Tukkenfeesten zijn begonnen met een folkfeestshow. Het start zijn voor het driedaags agrarisch evenement. Op programma staan onder meer een trekkertoertocht, trekkerslep, autorodeo's en cross- en zitmaairaces. Bestuurslid Bas Niesink meldt dat de opbouw grotendeels klaar is en besteedt die deels zijn vakantiedagen aan. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanavond is het helder. Vannacht koelt het af naar 11 tot 13 graden bij weinig wind. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. Het blijft droog en morgen wordt het zo'n 22 tot 23 graden.
7: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Vanaf Oldenzaal-Zuid sta je 5 minuten in de file door de Duitse grenscontroles. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl. Henk K.

Jackson. Remember the time. En als we het over de tijd hebben, dan zie ik op mijn klokje dat ik heel razendsnel even al mijn spullen bij elkaar moet pakken, want ik moet nog ergens anders heen. En als ik hier te lang blijf zitten, ja, dan hebben we een probleem. Dan ben ik niet op tijd. Daarom neem ik nu alvast afscheid van je. Morgen zijn we weer bij je terug vanaf 4 uur. Heel veel plezier zometeen na 7 uur met de avonddienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
5: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
8: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Voor de natuurbrand in het Zuid-Hollandse Ouddorp is een NL-alert verstuurd. Daarin staat dat je beter weg kunt gaan uit het gebied en uit de rook moet blijven. Sommige wegen op Goeree-Overflakkee zijn dicht. Blussen is lastig door een tekort aan bluswater. De brandweer heeft waterwagens gestuurd en er komt een blushelikopter. De douane heeft deze week miljoenen illegale sigaretten gevonden. Ze lagen in 3 bestelbussen bij het bedrijfspand in Ridderkerk. De sigaretten waren opgehaald in het buitenland en het was de bedoeling ze hier te verkopen. Er zijn 2 verdachten opgepakt en er is ook een som geld in beslag genomen. Journey Kaagman van Earth and Fire is op 79-jarige leeftijd overleden. We kennen haar van de hits Weekend en Memories en haar iconische blauwe pak. Kaagman was ook jurylid van de talentenshow Idols. En rapper Tony Scott is ook overleden. Hij maakte Get Into It, The Chief en From the Soul. Hij was 54. Geen grote verrassingen vandaag in de Tour de France voor vrouwen. Zo deden de klassementsrijders het rustig aan. Want morgen is de beklimming van de Mont Ventoux. De 6e etappe werd gewonnen door Kimberly de Coeur. En de Nederlandse Puk Pietersen werd 3e. En de gele trui kwam niet in gevaar. Het weer nog van Weer Online. In het noorden wat buien. In het midden en zuiden blijft het droog en ook nog lang zonnig. Morgen 20 graden aan zee, 24 in het zuidoosten met steeds meer zon. Tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De avonddienst. Nicky van Sponsen.

Val zou ze eigenlijk willen zingen, maar dat doet ze niet. Goedenavond, welkom. Leuk dat je luistert naar de avonddienst. Ik ben Nikki en ik ben blij dat ik je de komende 2 uur langzaam mee kan nemen richting het weekend. En hoe kon ik de avond beter beginnen dan met de plaat van Pink Thrustful die je zojuist hoorde. De volgende is ook wel echt heel fijn. Hier is Cameron Withcombe met Kingdom of Fear.

Ja, je houdt van ze of je haat ze. Volgens mij zit er echt helemaal niets tussenin bij de band Kane. Je hoorde natuurlijk Rain Down On Me bij jouw favoriete radiostation Twente FM. En als ik heel eerlijk ben, en ik weet niet hoe jij daarin staat, maar ik zou wel heel erg behoefte hebben hoor aan een klein regenbuitje wat over mij heen gaat. Lekker even een beetje verfrissend buitje. Ook goed voor alle plantjes en alle tuinen en de boeren die natuurlijk snakken naar wat extra water voor op hun grond. Maar dat laat nog even op zich wachten. En aan zich is dat voor allerlei evenementen natuurlijk helemaal niet zo problematisch dat het nog even lekker droog blijft. Want vooral in Oldenzaal is sinds dinsdag er een heel leuk feestje aan de gang. Misschien heb je er al wel lang al van gehoord van een van mijn collega's. In elk geval, Boeskool is Leus is de afgelopen week op dinsdag afgetrapt. En het is een en al gezelligheid in Oldenzaal op de Grote Markt. Ook met name. En als ik dadelijk klaar ben met radio maken, loop ik heel eventjes de studio uit. En dan ga ik genieten van de guilty pleasures die er vanavond zijn. Van die oldschool nummers waar je lekker kan meeblerren. In elk geval, als je denkt van nou ja, wat is dat nou precies? Er zijn allemaal kraampjes en braderie. En vooral ook live muziek aan de gang in het centrum van Oldenzaal. Dus kom vooral gezellig langs. En wie weet komen we elkaar tegen. Maar eerst een lekkere plaat voor jou. Ik heb Valerie klaarstaan van Amy Winehouse.

Je hoorde Dancing Alone van Nick Schilder. En eerlijk is eerlijk, die titel vind ik eigenlijk best toepasselijk. Want na jarenlang samen met Simon een van de meest succesvolle duo's van Nederland te zijn geweest, staat Nick nu ook letterlijk alleen op het podium. Van Nick en Simon samen naar Nick Alone, een flinke stap. Maar Nick laat horen dat hij ook solo zijn eigen plekken weet te bemachtigen. Engelstalig wel te verstaan, best wel een flinke ommezwaai. Maar hij timmert dus lekker aan de weg. En van een grote Nederlandse naam gaan we letterlijk door naar een wereldster van formaat, namelijk Madonna. De volgende track die ik voor je klaar heb staan komt uit 1999. Verscheen op de soundtrack van Austin Powers, The Spy Who Shagged Me. En Madonna is inmiddels 67 en nog steeds niet weg te slaan van het wereldpodium. Afgelopen weekend was ze nog te zien bij de Gay Pride samen met Kylie Minogue. In elk geval heb ik voor jou klaarstaan Beautiful Stranger van Madonna. En daarna Animal van Cat's Eye en Firestone van Kygo en Conrad.

0: Woonwagenwooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
1: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor installatiegroep.
2: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
3: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
2: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
4: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
5: Geen zin om te slepen met borrelspullen, maar wel trek in echt verse smaak? Bij 123 Deli bestel je marktverse, dagvers gebrande noten, notenmixen en mediterrane delicatessen zoals olijven en tapenades. Gewoon online. Zin in een borrelplank die meteen in de smaak valt? Proeven, combineren en genieten. Van ons familiebedrijf sinds 1970. Ga nu naar 123deli.nl.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. GoVolta wil binnenlandse reizigers toelaten op het internationale treinen tussen Amsterdam en Berlijn en Hamburg met een tussenstop in Hengelo. Het bedrijf dient hiervoor een verzoek in bij de autoriteit Consument en Markt. Zo ontstaat een directe verbinding tussen Hengelo en Amsterdam, een lang gekoesterde wens van de Twentse politiek. Kaartjes worden volgens de oprichter Hessel Winkelman ongeveer de helft goedkoper dan bij de NS. Gronau zet de bouw van een nieuwe hoofdkantoor van de Euregio bij Glanenbrug door, ondanks het ontbreken van financiële steun van grenspartners. Stoppen zou tot nog hogere kosten leiden. Naast het hoofdkwartier komen er ook een woonwijk en een bedrijventerrein. Lokale politici en burgemeester Jorg van Borsikorski uit de kritiek, maar binnen een jaar moet de bouw beginnen. En de trotse Tukkenfeesten zijn begonnen met een folkfeestshow. Het start zijn voor driedaags agrarisch evenement. Op programma staan onder meer een trekkertoertocht, trekkerslep, autorodeo's en cross- en zitmaairaces. Bestuurslid Bas Niesink meldt dat de opbouw grotendeels klaar is en besteedt die deels zijn vakantiedagen aan. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanavond is het helder. Vannacht koelt het af naar 11 tot 13 graden bij weinig wind. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. Het blijft droog en morgen wordt het zo'n 22 tot 23 graden.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Al zitten we nog vroeg in de donderdagavond. We kruipen samen lekker richting het weekend. Dat doen we met hele lekkere muziek. Natuurlijk hier bij jouw favoriete radiostation Twente FM. Hier is Sabrina Carpenter met Bad Dream.

0: Je hoorde Goldband met Noodgeval. En over noodgeval gesproken, er is gisteren een grote slag geslagen. Want er zijn vier, ik ga er gewoon van stotteren, ik vind het zo erg eigenlijk. Er zijn namelijk vier nepagenten opgepakt. Ze hebben de afgelopen dagen flink toegeslagen in Enschede en Lonneke. Ze deden zich voor als agenten en hebben zo zeker bij drie ouderen de boel leeggeroofd. De politie sluit niet uit dat ze op meer plekken in Twente hebben toegeslagen. Dus mocht er bij jou iemand aan de deur staan. Agenten vragen nooit zomaar om je bankpassen of kostbaarheden. Dus let een beetje op elkaar, is de vraag. En als jij nou kwetsbare mensen bij je in de omgeving hebt wonen, hou hen een beetje in de gaten. Het is natuurlijk gewoon misselijkmakend dat er mensen zijn die op die manier te werk gaan. En zorg dus gewoon een beetje voor elkaar.
1: Houd

take this anymore.

0: Ja, wel een hele te gekke versie van het nummer Slippery People van Talking Heads. En daarvoor hoorde je A Cool Corona van A Nice Device. Nog heel even terugkomend op Slippery People. Een heerlijke track uit 1983, afkomstig van het album Speaking in Tongues. En Talking Head is altijd een beetje een band geweest die moeilijk in één hokje te plaatsen valt. Want ze combineerden rock, new wave, funk en allerlei andere stijlen met elkaar. Leuk weet je dat de naam Talking Head komt uit de televisiewereld. Een Talking Head is een persoon die je vooral ziet praten in beeld, zoals een nieuwszender of een
1: stream onze radio nu de exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina via twentefm.nl/luister voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's.
0: Uit de film Mad Max en Beyond Thunderdome
1: in verschillende genres. Zoals
0: hier is Tina Turner met We Don't Need Another Hero.
2: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
1: Discussie.
3: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
1: En Twentse cultuur.
4: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsen.
5: Ja. Oh ja, in Oortmarsen.
4: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezelle jongens weer van rond de 20.
1: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
6: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen 1 dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
7: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
8: Want we will live in de brouwerie.
7: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
9: Oh nee, alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar het geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
11: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
12: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. De duinbrand in het Zuid-Hollandse Ouddorp breidt zich niet verder uit. Dat komt door stoplijnen van de brandweer. Dat zijn stroken grond die met speciale sproeiers nat worden gehouden. Blussen blijft lastig, want de brandweer kan er moeilijk bij. Daarom wordt nu ook een helikopter ingezet. Dijken in Noord-Holland worden binnenkort gecontroleerd op onder meer scheuren en verzakkingen, meldt NH. Het is een voorzorgsmaatregel, omdat het al lang zo droog is. In totaal wordt 450 kilometer dijk gecheckt, onder meer met drones. Een rumoerige rechtszaak over een man uit Stadskanaal die veroordeeld werd voor jarenlang seksueel misbruik van 3 jonge buurmeisjes. Hij was hun oppas. Hij kreeg een gevangenisstraf van 3 jaar, veel minder dan de eis van 8 jaar. Familieleden van de meisjes waren teleurgesteld en liepen boos weg uit de zaal. De Nederlandse rapper Tony Scott is overleden. En hij was al een tijd ziek. Hij was 54. Hij werd bekend met liedjes als Get Into It, Gangster Boogie en From the Soul. Hij gaf 10 jaar geleden een afscheidsconcert in de Amsterdamse poptempel Paradiso. Candy Dulfer, Lois Lane en DJ Ben Liebrand deden ook mee. Het weer nog van Weer Online. In het noorden buien, verder droog. En vannacht is het 10 tot 16 graden. Morgen worden 20 graden aan zee tot 24 in het zuidoosten. Met steeds meer zon. Tot zover het ANP-nieuws.
1: Het is zomer in Twente. Twente FM. In samen.

Altijd fijn, Cyndi Lauper. Girls just wanna have fun. Het is inmiddels iets over 8 en je luistert naar de avonddienst met Nicky. En terwijl jij misschien lekker onderweg bent of thuis zit of misschien aan het werk, is in Enschede de bal inmiddels gaan rollen. FC Twente is begonnen aan een belangrijk Europees duel. En natuurlijk houden we onze vingers gekruist voor de mannen van FC Twente. En met een nieuwe trainer aan het roer, John van der Brom, en een aantal nieuwe spelers in de selectie, hopen we natuurlijk op een prachtige, mooie Europese avond. En ik blijf de wedstrijd natuurlijk op de voet volgen. Maar ik hoop vooral dat jij lekker blijft luisteren naar mijn avonddienst. En lekker radio voor jou mag blijven maken. Ik heb in elk geval een fijne plaat voor je klaarstaan van een nieuwe muzieksensatie. Iemand die eigenlijk een beetje uit het niets kwam en ineens volop de aandacht trekt. Hier is Somber met My Body Isn't Ready.

Je hoorde Hurt Me van Sierra. Ik zei net in het eerste uur, ik weet niet of je toen al luisterde, dat er heel veel gezelligheid aan de gang is in Oldenzaal. Vanaf dinsdag is het hier losgebarsten met allerlei feestgedruis en live muziek. Maar vanaf vandaag is het ook in Wierde helemaal losgebarsten. Want daar zijn namelijk de Trotse Tukker Feesten officieel begonnen. En zoals we dat in Twente kennen, dan gaat het niet alleen om een feestje, maar vooral om heel veel gezelligheid en samen genieten. De aftrap is vandaag geweest met de Fokveedag, waar veehouders uit de regio hun mooiste vee laten zien. En dat wordt beoordeeld door een vakjury. Een mooi stukje Twentse traditie dus, waarbij boeren, burgers en buitenlui gezellig samenkomen. De komende dagen is er nog veel meer te beleven in Wierde. Je kan namelijk meedoen met een trekkertoertocht, de Zitmaier Race, de Autorodeo. Er is live muziek en vooral heel erg veel gezelligheid op het terrein aan de Sluizendijk. Dus woon je in de buurt van Wierde of wil je gewoon een kijkje gaan nemen? Vooral heel erg doen, want dit zijn echte hele fijne, mooie Twentse gezellige dagen. In elk geval is er ook gezelligheid hier bij Twente FM. Tenminste, dat hoop ik dan. De volgende plaat die ik voor je klaar heb staan is van een man die helaas de kerst vorig jaar niet meer haalde. Hier is Chris Ria met de mooie plaat Josephine.

Dat was About Damn Time van Lizzo. Wist je trouwens dat Lizzo eigenlijk helemaal geen artiestennaam heeft bedacht? Ze heet zelf in het echi Melissa Jefferson. En haar bijnaam Lizzo ontstond al toen ze als tiener met vrienden rondhing. De naam is blijven hangen en inmiddels kent de hele wereld haar eigenlijk alleen maar onder deze naam. Over opvallende namen gesproken. De volgende act heeft ook zo'n bijzondere bandnaam. De Pet Shop Boys kwamen aan hun naam doordat Neil Tarrant en Chris Lowe bevriend waren met jongens die in een dierenwinkel werkten. Die werden steeds de Pet Shop Boys genoemd. En ze vonden dat zo'n leuke naam dat ze hem gewoon hebben gekaapt en gekozen als bandnaam. Hier zijn de Pet Shop Boys samen met Dusty Springfield met What Have I Done to Deserve This?

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
1: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
2: Hou je huis cool, Knippers Zonwering heeft een heleboel.
3: Ja, Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
2: Hou je huis cool, Knippers Zonwering heeft een doel.
3: De schaduwmakers uit het oosten.
4: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lützer Almere.

0: Dan onze almhutten voor jouw feest. De Lutjeralm. Reserveer je nu via lutjeralm.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
2: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. GoVolta wil binnenlandse reizigers toelaten op het internationale treinen tussen Amsterdam en Berlijn en Hamburg, met een tussenstop in Hengelo. Het bedrijf dient hiervoor een verzoek in bij de autoriteit Consument en Markt. Zo ontstaat een directe verbinding tussen Hengelo en Amsterdam, een lang gekoesterde wens van de Twentse politiek. Kaartjes worden volgens de oprichter Hessel Winkelman ongeveer de helft goedkoper dan bij de NS. Gronau zet de bouw van een nieuwe hoofdkantoor van de Euregio bij Glanenbrug door, ondanks het ontbreken van financiële steun van grenspartners. Stoppen zou tot nog hogere kosten leiden. Naast het hoofdkwartier komen er ook een woonwijk en een bedrijventerrein. Lokale politici en burgemeester Jorg van Borsikorski uit de kritiek, maar binnen een jaar moet de bouw beginnen. En de trotse Tukkenfeesten zijn begonnen met een folkfeestshow. Het start zijn voor het driedaags agrarisch evenement. Op programma staan onder meer een trekkertoertocht, trekkerslep, autorodeo's en cross- en zitmaairaces. Bestuurslid Bas Niesink meldt dat de opbouw grotendeels klaar is en besteedt die deels zijn vakantiedagen aan. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanavond is het helder. Vannacht koelt het af naar 11 tot 13 graden bij weinig wind. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. Het blijft droog en morgen wordt het zo'n 22 tot 23 graden.
1: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

Het zal je maar gebeuren dat je een van de grootste rocksterren ter wereld bent en dat juist je stem je in de steek laat. Dat overkwam Jon Bon Jovi. Hij moest een ingrijpende operatie om aan zijn stembanden ondergaan. Hij werkt nog altijd heel erg hard aan zijn herstel. Hopelijk zien we hem binnenkort weer op een groot podium, want het zou toch eeuwig zonde zijn als zo'n stem als die van Jon Bon Jovi met echt zo'n uniek stemgeluid voorgoed zou gaan verdwijnen. Je hoorde You Give Love a Bad Name van Jon Bon Jovi en daarvoor draaide ik As It Was van Harry Styles. We gaan door met een artiest die ook al op jonge leeftijd de wereld veroverde. Eerst met Camila Cabello en later vooral solo. Hier is When You're Gone van Shawn Mendes. You know.

Je hoorde Dua Lipa. Soms dan wil ik iets zeggen. Dan denk ik, nou, dat komt echt helemaal verkeerd mijn mond uit. Ik wilde zeggen Don Johnson, maar dat was het helemaal niet. Je hoorde Houdini van Dua Lipa. Een lekker zomerse trekje. Dat natuurlijk heel erg past bij deze fantastische zomertemperaturen van de afgelopen weken. Maar terwijl wij misschien volop genieten van de zon, heeft de natuur het natuurlijk een stuk zwaarder. Prachtig zomerweer, maar de natuur in onze regio snakt echt naar adem. In Enschede is het groen inmiddels veranderd in geel. En dat trouwens op heel veel plekken in Twente. Maar de gemeente Enschede liet vandaag weten dat de noodvoorraden water nu in rap tempo leeglopen. En het grote probleem is dat door de droogte mag er ook geen water meer uit het Twentekanaal worden gehaald. En als er niet snel wat regen valt, moet de gemeente misschien stoppen met het water geven van jonge bomen en planten. Dus we duimen voor een flinke Twentse bui. Al mag die van mij wel 's nachts vallen. Maar ik hoop dat er even een beetje verlichting komt voor al het groen in het mooie Twente. Maar vooral ook in het mooie Nederland.

Wel een hele lekkere plaat. Edge of Desire van Jonas Blue en My Life. En daarvoor hoorde je de Stereo MC's met Connected. En natuurlijk onmiskenbaar de Jacksons met Shake Your Body. De volgende plaat die ik voor je klaar heb staan is er eentje uit de oude doos. Een nummer waar ik altijd weer heel erg vrolijk van word. En grappig genoeg past die ook nog eens mooi bij mijn smeekbeden voor wat regen. Want het lijkt een beetje een thema te worden. Zo hadden we in het eerste uur Rain Down on Me van Kane. En de volgende plaat is It's Raining Again van Supertramp. De laatste is trouwens een prachtige plaat uit 1982, afkomstig van het album Famous Last Words. Dankjewel voor het luisteren vanavond naar de avonddienst. Ik hoop dat je een fijne avond hebt gehad. Volgende week donderdagavond ben ik er natuurlijk gewoon weer van 7 tot 9. Ik sluit deze uitzending af met een plaat van David Guetta, Forever Young. En daarna hoor je nog Sweet About Me van Gabriella Clemens.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Wij holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, ik kreeg goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in goor en nieuwheden.
6: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
7: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
8: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
9: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
10: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Het hoge woord is eruit. De drone die gisteren werd gevonden op het vliegveld van Leipzig in Duitsland was van Rusland, zegt een Duits parlementslid. De drone lag in de buurt van een vrachtvliegtuig uit Oekraïne dat militaire spullen vervoerde. De drone was bewapend met het zwaar explosieve Semtex, maar de bom ging niet af. Het duurde even, maar inmiddels is een blushelikopter van Defensie aangekomen bij de duinbrand in het Zuid-Hollandse Ouddorp. En die haalt water uit het Haringvliet en dropt dat dan op de kern van de brand. Daarna wordt met warmtecamera's gekeken waar de brandweer nog moet blussen. Het vuur breidt zich niet meer uit. Spanje houdt rekening met een nieuwe bestorming van Ceuta. Dat is een klein stukje Spanje in Marokko. Op social media gaan berichten rond over 15 augustus. Dat is volgende week zaterdag. Ceuta werd vorige week overlopen door 70.000 migranten. Ze dachten dat ze daar meteen door konden naar Europa. Verdrietige reacties op het overlijden van Journey Kaagman van Earth and Fire. En ze was natuurlijk ook jurylid van Idols. We zijn een vakvrouw verloren met liefde voor muziek, zegt RTL. De eerste winnaar van Idols was Jamai. Kaagman zag het echt in hem zitten. En daar is Jamai haar eeuwig dankbaar voor. Het weer nog van Weer Online. In het noorden buien. Vannacht is het 10 tot 16 graden. Morgen trekt de bewolking weg. Er worden 20 graden aan zee tot 24 in het zuidoosten. Tot zover het ANP nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Zoek je al tijden dat ene motoronderdeel? Aanstaande zondag is er naast de reguliere markt ook een bromfiets- en onderdelenmarkt in Weerselo. Vanaf 12 uur show en verkoop van bromfietsen, motoren en onderdelen. Vind je misschien net dat ene onderdeel? Kom je met een bromfiets? Heb je zelfs gratis entree. Weerselozemarkt.nl.
2: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
3: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. GoVolta wil binnenlandse reizigers toelaten op het internationale treinen tussen Amsterdam en Berlijn en Hamburg met een tussenstop in Hengelo. Het bedrijf diende hiervoor een verzoek in bij de autoriteit Consumentenmarkt. Zo ontstaat een directe verbinding tussen Hengelo en Amsterdam, een lang gekoesterde wens van de Twentse politiek. Kaartjes worden volgens de oprichter Hessel Winkelman ongeveer de helft goedkoper dan bij de NS. Gronau zet de bouw van een nieuwe hoofdkantoor van de Euregio bij Glanenbrug door, ondanks het ontbreken van financiële steun van grenspartners. Stoppen zou tot nog hogere kosten leiden. Naast het hoofdkwartier komen er ook een woonwijk en een bedrijventerrein. Lokale politici en burgemeester Jorg van Borsikorski uit de kritiek, maar binnen een jaar moet de bouw beginnen. En de trotse Tukkenfeesten zijn begonnen met een folkfeestshow. Het start zijn voor het driedaags agrarisch evenement. Op programma staan onder meer een trekkertoertocht, trekkerslep, autorodeo's en cross- en zitmaairaces. Bestuurslid Bas Niesink meldt dat de opbouw grotendeels klaar is en besteedt die deels zijn vakantiedagen aan. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanavond is het helder. Vannacht koelt het af naar 11 tot 13 graden bij weinig wind. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. Het blijft droog en morgen wordt het zo'n 22 tot 23 graden.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1Twente.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
6: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
7: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
10: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
11: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
12: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. De mensen achter de drone met explosieven op het vliegveld van Leipzig wilden een aanslag plegen, dat zegt een Duitse aanklager. Het vliegveld wordt ook gebruikt door vrachtvliegtuigen die militaire spullen naar Oekraïne brengen. Een Duits parlementslid denkt dan ook dat de drone van Rusland was. Een cameraploeg van Poont heeft aangifte gedaan van mishandeling toen ze een item wilde draaien over een hondenpension in Drenthe. Daar zijn veel klachten over. De journalisten zeggen dat ze hardhandig werden aangevallen en dat hun camera werd afgepakt. Die zou tegen de grond zijn gesmeten. De duinbrand in het Zuid-Hollandse Ouddorp is nog altijd niet onder controle, maar de brandweer heeft wel kunnen voorkomen dat hij uitbreidt. Ook is er hulp van een blushelikopter van Defensie. Die kan 8000 liter water per keer dumpen. Vanwege de rook werd een NL-alert verstuurd, waarin mensen opgeroepen werden weg te blijven. Dolly Parton wordt volgende maand in het zonnetje gezet. Ze krijgt een oeuvreprijs, de Lifetime Achievement Award. De jury zegt dat ze enorm veel heeft betekend voor al haar fans in binnen- en buitenland. Dolly zal niet bij de prijsuitreiking in Nashville aanwezig zijn, want ze sukkelt al een tijdje met haar gezondheid. Het weer nog van Weer Online. Er trekken buien over het noorden, terwijl het midden en zuiden droog blijven. Morgen trekt de bewolking weg. Er worden 20 graden aan zee, 24 in het zuidoosten. Tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM, in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Te Bergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
1: Want we will live in the brewery.
0: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
2: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
5: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
6: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
7: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
8: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
9: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
10: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. GoVolta wil binnenlandse reizigers toelaten op het internationale treinen tussen Amsterdam en Berlijn en Hamburg met een tussenstop in Hengelo. Het bedrijf diende hiervoor een verzoek in bij de autoriteit Consumentenmarkt. Zo ontstaat een directe verbinding tussen Hengelo en Amsterdam, een lang gekoesterde wens van de Twentse politiek. Kaartjes worden volgens de oprichter Hessel Winkelman ongeveer de helft goedkoper dan bij de NS. Gronau zet de bouw van een nieuwe hoofdkantoor van de Euregio bij Glanenbrug door, ondanks het ontbreken van financiële steun van grenspartners. Stoppen zou tot nog hogere kosten leiden. Naast het hoofdkwartier komen er ook een woonwijk en een bedrijventerrein. Lokale politici en burgemeester Jorg van Borsikorski uit de kritiek, maar binnen een jaar moet de bouw beginnen. En de trotse Tukkenfeesten zijn begonnen met een folkfeestshow. Het start zijn voor het driedaagse agrarische evenement. Op programma staan onder meer een trekkertoertocht, trekkerslep, autorodeo's en cross- en zitmaairaces. Bestuurslid Bas Niesink meldt dat de opbouw grotendeels klaar is en besteedt die deels zijn vakantiedagen aan. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanavond is het helder. Vannacht koelt het af naar 11 tot 13 graden bij weinig wind. Morgen wisselen wolk en zon elkaar af. Het blijft droog en morgen wordt het zo'n 22 tot 23 graden.
9: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1Twente.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Bettel een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwam ineens dat mannengriep tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
6: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
7: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
6: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
11: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer

0: Huurt dan onze Almhutte voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
2: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Bij de grote duinbrand in Oudorp is inmiddels 2000 vierkante meter natuur in de as gelegd, zegt de veiligheidsregio. De brand brak vanmiddag uit en is inmiddels gestopt met groeien. Toch is de brand nog niet onder controle. Bij het blussen raakte een brandweerman zwaar gewond. Steeds vaker worden vrouwen stiekem gefilmd door brillen met een verborgen camera erin. Soms komen die filmpjes ook online. De Amsterdamse afdeling van Denk wil dat burgemeester Halsema daar wat aan doet, meldt de Telegraaf. In Duitsland gaan ook al stemmen op om dergelijke brillen te verbieden. President Trump heeft een nieuwe wet ondertekend die wat hij noemt geboortetoerisme tegen moet gaan. Dat gaat over mensen die speciaal naar Amerika reizen om daar te bevallen. Volgens de grondwet krijgt iedereen die op Amerikaans grondgebied geboren wordt een Amerikaans paspoort. Het Hooggerechtshof hield een eerdere wet hierover nog tegen. En Ajax en FC Twente zijn goed begonnen aan de derde voorronde van de Conference League. Ajax speelde thuis tegen het eerste Shelbourne en won met 3-1. De nieuwe keeper Mark ter Stegen zat op de bank. Twente is eigenlijk al zeker van een plek in de play-offs. Het droogde FC Dutch uit Slowakije af met 6-0. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het noorden, terwijl het midden en zuiden droog blijven. Morgen trekt de bewolking weg en wordt het 20 graden aan zee tot 24 graden in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Het is zomer in Twente.
4: Twente FM in samenwerking met 1 Twente.
3: Hier komt Twente samen.
4: Dankjewel
3: dat ook jij erbij bent.
4: Twente FM. De nachtdienst.

Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gruzie, meneer. Kom dan kijken. BRTT, omeun nog grote veuroors. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.

0: naar verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals het toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
3: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De grote duinbrand in Oudorp is onder controle. Er blijft vannacht nog wel brandweer paraat in het gebied om te zorgen dat het vuur niet opnieuw oplaait. 'S Ochtends wordt het gebied verder gestript om eventueel vuur dat onder de grond zit te doven. Bij de brand is zo'n 2000 vierkante meter natuur verwoest. In Eindhoven zijn meer dan 100 flessen lachgas gevonden in een bestelbus, meldt Omroep Brabant. De politie was door iemand getipt en nam een kijkje. Alle lachgas is in beslag genomen en er is nog niemand opgepakt. De politie ziet vaker dat busjes worden gebruikt om lachgas op te slaan. Aanstaande woensdag is er een grote zonsverduistering in Nederland, de grootste in meer dan 25 jaar. En dat zorgt ervoor dat de prijzen van eclipsbrillen, waardoor je veilig naar de zon kunt kijken, de pan uitreizen, meldt Hart van Nederland. Een bril van een paar euro kost nu soms wel 25 euro. En goed nieuws voor game-liefhebbers. Rockstar Games heeft een nieuwe trailer voor de langverwachte game GTA 6 aangekondigd. Over 3 weken zal die in première gaan op Netflix. Een paar uur later verschijnt die ook op YouTube. De game zelf is vanaf november te koop. Experts verwachten dat het de best verkochte game ooit wordt. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht kan in het midden en oosten van het land nog een klein buitje vallen, maar verder is het droog. De minima liggen tussen de 10 en 16 graden. Overdag is het zonnig en 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarska.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarska.
3: Ja. Het is eigenlijk met dat altijd 8 vrijgezelle jongens mee van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Bij een brand in een flatgebouw in de Rotterdamse wijk Kralingen is iemand om het leven gekomen. De brandweer vond hem achter zijn voordeur en was niet meer te redden. De brand brak uit op de 7e verdieping. Volgens de lokale nieuwssite hoorden meerdere flatbewoners voor de brand een explosie. Marokko is bereid om samen te werken met Spanje en de rest van Europa om de ruim 1100 minderjarigen terug te halen die vastzitten in Ceuta. Kinderen kunnen normaal gesproken niet zomaar worden teruggestuurd naar een land van herkomst, maar daar wordt nu een uitzondering op gemaakt. Bij een aanval van de Houthi-rebellen op Saoedi-Arabië zijn zeker 11 burgers gewond geraakt. Onder hen is een kind van 4. De Saoedi's waarschuwden al dat de Houthi's een aanval aan het plannen waren. Eerder op de dag vielen er in Jemen ook al 58 doden bij Houthi-aanvallen op militaire kampen van het regeringsleger van dat land. En de wereldwijde reacties op het aanblijven van FIFA-baas Gianni Infantino zijn gemengd. Zo blijft de Afrikaanse voetbalbond unaniem achter Infantino staan. De Engelse bond doet dat juist niet. En de Zuid-Amerikaanse bond is vooral blij dat zijn commerciële plannen zijn ingetrokken. Over wel of geen steun aan Infantino zeggen ze niets. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht kan in het midden en oosten van het land nog een klein buitje vallen, maar verder is het droog. De minima liggen tussen de 10 en 16 graden. Overdag is het zonnig en 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doe ze dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen. Ja,
3: maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè? Ja.
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De lokale burgemeester van Goeree-Overflakkee heeft zijn dank uitgesproken aan de hulpdiensten die de hele dag bezig zijn geweest om de natuurbrand in Ouddorp te bestrijden. Die brand is inmiddels onder controle. Hij zegt dat de brand veel rampzaliger had kunnen uitpakken omdat het midden in het vakantieseizoen is. De Nederlandse marine heeft geholpen met het doorzoeken van een gevangenis op Sint Maarten. Dat deden ze op verzoek van de politie op het eiland. Er werd gezocht naar wapens en drugs. Op het eiland is veel criminaliteit en wapenbezit is een van de grootste problemen daar. Een cameraploeg van Pound heeft aangifte gedaan van mishandeling toen ze een item wilden draaien over een hondenpension in Drenthe. Er zijn veel klachten over. De journalisten zeggen dat ze hardhandig werden aangevallen en dat hun camera werd afgepakt. Die zou tegen de grond zijn gesmeten. En voor de kust van Mallorca heeft de temperatuur van het water in de Middellandse Zee de 33 graden aangetikt. Het zeewater in Spanje was nog nooit zo warm. Normaal gesproken is het water 4 graden kouder. Wetenschappers zeggen dat de oorzaak door de mens veroorzaakte klimaatverandering is. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht kan in het midden en oosten van het land nog een klein buitje vallen, maar verder is het droog. De minima liggen tussen de 10 en 16 graden. Overdag is het zonnig en 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.